0: is 105. Het is 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmer-Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 4:30 ging het mis aan de Tenkatenstraat. Niemand raakte gewond. Hulpdiensten hebben de situatie veiliggesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute, meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidsdreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
2: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Voorbeeld, in een theater zou je je voorstellen dat je een rookmachine hebt, dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakstel naar buiten.
1: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur.

0: Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
1: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
2: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
0: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
4: Een hele goede morgen. De laatste vrijdag van september vandaag de dag.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
4: Ja, we doen het maar tweemaal. Hij staat er twee keer in. Dan word je wakker, hè? Daar met Haantje.
5: Goedemorgen.
6: Vroeg op. Met Rob Jonker.
4: Ja, zo gaat hij goed. Een hele goede morgen, Haarlem. Een brand new day. Vrijdag de 25 september. We gaan een leuke 3 uur ochtendshow maken voor je.

0: een brand new day. 7:04 op jouw lokale radio Haarlem 105. Goedemorgen. En dan is het gewoon weer vrijdag. Dinsdag was ik er voor de eerste keer weer na een heerlijke vakantie op São Miguel. En als je het niet kent, dat zit op de Azoren. Azoren hoort bij Portugal. Een fantastisch mooi eiland. Ik kan je dat echt aanraden. Zo groen heb je dat nog nooit gezien. Het regent regelmatig, maar de week dat ik er was, bijna geen regen. Ik heb gewoon mazzel gehad. Een bofbips, zoals we dat dan noemen. Wat gaan we doen in dat eerste uur? Natuurlijk straks om 19:30 de nieuwslezer van dienst. En dat is Arthur Meijer. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Vrouw bespuugd en bedreigd tot de Prinsenbrug. Dat is een minder leuk bericht, vind ik zelf. Want dat mag gewoon niet klaar. Herinrichting Boulevard Zandvoort. Hey. Daar gaat iets gebeuren. Arthur vertelt je erover. Auto belandt in voortuin. Het zal je maar gebeuren. En koffers met coke. En niet Coca-Cola, maar die snufkook. Je weet het wel. En Circus voor Zorg Heemstede. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Straks om 19:30 kom je hem tegen, Arthur Meijer. Maar voorlopig zijn we nog 25 minuten onderweg. En wat gaan wij doen? Ik heb het hamers nog wat geopend voor je. Minder, ja, minister grijpt in. Niet in bij clownachtige koude flat in Schalkwijk. We gaan je daar over vertellen. Ze grijpt dus niet in, hè? Politie in IJmuiden grijpt in. Tientallen bekeuren bij controle op elektrische fietsen en vetbikes. Hoe zit dat precies? Ik vertel het je. En we gaan in Haarlem. De kerstmarkt blijft 3 dagen duren en niet wekenlang. Dat was een miniem stemverschil. En ik ga het je vertellen. We gaan het weer even over Tata Steel hebben. Frisse wind versus Tata Steel. Zonder kapitaal geen toegang tot het recht. Hoe zit dat precies? Ik ga het je vertellen. En je weet het misschien, we hebben de Haarlemse 100, de leukste Haarlemse 100ste plekken. En Haarlemsabad vraagt van tijd tot tijd echte Haarlemers wat zij daarvan vinden. En dat hebben ze gedaan bij Ambia Zijlstra van het Poppodium Patronaat. En zij tipt 3 favoriete plekken in Haarlem. Ik mag aannemen dat Poppodium de Patronaat daar zelf ook bij zit. Maar ik ga het je vertellen. En PRO in Haarlem luidt de alarmbel. Haarlemse vrouwen steeds minder vrij op sportscholen. Dat klinkt heftig en dat is het ook. We gaan naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, de rechtszaak wordt vervolgd rondom de dood van 2 Syrische jongens die in Amsterdam Park als willekeurige slachtoffers werd doodgeschoten op Nieuwjaarsdag. Oei, dat is geen heel fraai bericht. En voor het eerst in 18 jaar, noteer het maar, brengt de paus een officieel bezoek aan Frankrijk. Paus Leo XIV is op uitnodiging van president Macron 4 dagen in het land en bezoekt onder meer Parijs en Lourdes. Ja, dat kan, hè. Ik dacht dat er Louvre stond, maar het is Lourdes. Lourdes, de plek waar iedereen naartoe gaat natuurlijk. In Utrecht begint het Nederlandse Filmfestival. Dat jaarlijks de Nederlandse filmindustrie in het zonnetje zet. Het festival opent vanavond met Downtown van regisseur Michiel van Erp. Nou, dat zijn de landelijke berichten. We gaan zo kijken naar het weerbericht. Wat gaat het in Haarlem doen? Er komt zon aan. Jazeker, er komt zon aan. En daarom draag ik deze volgende plaat. En we kijken natuurlijk ook even naar de verkeersinformatie. Is het rustig op de weg? Meestal wel op vrijdag. Maar we gaan eerst gewoon lekkere muziek draaien.
1: Opstaan, wakker worden.
0: Een voorloper voor de weersverwachtingen. De Beatles. En he, he, he, he.

waren toch mooie nummers. The Beatles. En George Harrison schreef dit nummer. Bijna 11 over 7 op jouw lokale radio. Je luistert naar Haarlem 105, de ochtendshow vandaag de dag. En komt die zon? Ja, here comes the sun. Nou, kan je vertellen, die komt zeker. Het wordt vandaag heerlijk zonnig in Haarlem. 11 graden is het op dit ogenblik. En ja, dat is natuurlijk best wel fris. Maar als je straks later naar buiten gaat, het wordt maximaal 22 graden. Om 10 uur 13, om 12 uur 17 graden met volop zon. En die 22 graden wordt zo rond een uur of 4 gehaald. Maar die zon schijnt volop. Dus het is denk ik heerlijk tijd voor een terrasje. Toch? Ja, natuurlijk. Het is jouw life. Het is jouw wereld. Jij mag het bepalen. 11 over 7. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hier is Talk Talk op jouw favoriete radio.

0: Ja, dat bedoel ik maar. Heb ik lekkere muziek voor je natuurlijk.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ken hem? Natuurlijk Womack en Womack. Maar wel in de Rules remix. Mocht je wekkerradiootje afgaan, dan is dat een lekkere muziek om je bed uit te komen. Een beetje swingend, hè? Teardrops.

0: gisteravond nog geluisterd naar de Disco Train. Dat was niet, niet Remco Lanti. Dat was mijn zeer gewaardeerde collega, vandaag de dag presentator. Benito van Amersfoort. En die had het druk. Dat was een woensdag al. En donderdagochtend ook al. En dan gisteravond weer. Volgens mij was het een leuke uitzending. Ik ga hem straks even terugluisteren. 18 over 7 op jouw lokale radio. Fijn dat je luistert. We zijn er tot 10 uur. Elke werkdag tussen 7 en 10. En morgen, ja, zijn we er ook. Met Pedro van Looy op de zaterdagochtend tussen 7 en 9. Ja, mooi hè. Teardrops, Womack, maar de remix. Ja, een vetbak die 38 kilometer per uur haalde heeft de politie dinsdag in beslag genomen tijdens een verkeerscontrole op het Pontplein in Hemuiden. En er was nog wel wat. Het was een van de vele overtredingen. In totaal werden ongeveer 75 voertuigen gecontroleerd. En daarbij schreven agenten tientallen bekeuringen uit voor uiteenlopende overtredingen. Die varieerden van slechtwerkende remmen tot gevaarlijk rijgedrag. De controle richtte zich op elektrische fietsen, vetbikes, bromfietsen en snorfietsen. Agenten schreven 11 bekeuringen uit voor voertuigen die niet aan de wettelijke eisen voldeden. Of niet waren gekeurd voor gebruik op de openbare weg. Maar er kwamen in die categorie 22 bestuurders weg met een waarschuwing. Dan heb je mazzel, want die bekeuring dat loopt aardig op volgens mij. Ook werden 2 bestuurders van voertuigen betrapt op een te hoge constructiesnelheid. Bij 2 andere voertuigen werd een zogenoemde WOK-melding afgegeven. Weet je wat dat is? Een WOK-melding. Nou, dat betekent dat deze eerst opnieuw moeten worden gekeurd voordat zij weer de weg op mogen. Opvallend was dat volgens de politie het aantal fietsers dat rondreed met gebrekkige remmen. In 8 gevallen bleek de rem niet goed te werken. Kortom, in 2 gevallen maakte de politie nog een procesverbaal voor de overtreding van artikel 5a van de Wegenverkeerswet. Dat artikel gaat over ernstig gevaarzettend verkeersgedrag. Wordt beschouwd als een zware verkeersovertreding. Dat wordt een stevige. De politie laat in een reactie weten dat als de diensten en meldingen het toelaten, de focus komt te liggen op de verkeersveiligheid. Dat is natuurlijk een van onze speerpunten. Tijdens de ochtend is er veel verkeer en als mensen hun zaken niet op orde hebben, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Ik ben het helemaal mee eens. Een stevige controle dus daarbij de Ponttunnel. En aardig wat bekeuringen.
1: Dit is 105.
0: Let goed op je fiets.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: I Don't Have New Love. Selwyn. Hij komt uit Perth, West-Australië. Hij deed mee aan de Australische reality-serie Popstars 2.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, en als je wakker wordt, dan is dit toch een lekker nummer. Mac Fleetwood haalde een aantal goede artiesten bij elkaar. Het werd Fleetwood.

0: Ja, en zondag is half Haarlem bezet, om het zo maar te zeggen. Want doe jij mee aan de 40ste editie van de Run Today halve van Haarlem? Maar er zijn ook voor de kleine hardlopertjes van alles georganiseerd. De kabouterloop en de Hero Kids Run. Wat leuk, en de 5 en de 10 kilometer. Het zijn allemaal. Zondag 27 september wordt het startschot gegeven voor de halve van Haarlem. Om 11:15 begint de Hero Kids Run vanaf de Grote Markt. En om 11:15 tot 1:15 de Run Today halve marathon, die vertrekt vanaf de Nieuwe Gracht. Er wordt met verschillende startvakken gewerkt. Hou daar rekening mee. Op de Grote Markt de Hero Kabouterloop. Op de Grote Markt om 11:45. En om 3:00 tot 4:50 de Support 10 kilometer. Support, sport, support vanaf de Nieuwe Gracht. En dan om 16:50 de Tokyo Nina 5 kilometer. Kortom, er is van alles te doen. Dat wordt heel gezellig op de zondag.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een VEBO vetbike in de super vette VEBO kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
4: Goedemorgen, Arthur.
3: Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 16:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmer-Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. De koffers van passagiers van KLM zijn misbruikt om cocaïne in te smokkelen, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om koffers van mensen die van de Peruaanse hoofdstad Lima naar Schiphol vlogen. Op videobeelden was te zien hoe grondmedewerkers van vliegveld Jorge Chavez de drugs de koffers insmokkelden. Een OM-woordvoerder benadrukt dat er volgens nog geen Schiphol-medewerkers worden verdacht. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 16:30 ging het mis aan de Tenkatenstraat. Niemand raakte gewond, hulpdiensten hebben de situatie veilig gesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. En wat ooit begon met een bezoek aan het circus op de Vrijheidsstreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
5: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Voorbeeld, in een theater zou je je voorstellen dat je een rookmachine hebt, dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakcel naar buiten.
3: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
1: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. We komen jou straks weer tegen om 8:30. Elk uur rond de klok van de half. Het Haarlem 105 nieuws. Dit is Sting. Ook op zoek naar de Fields of Gold.

prachtig nummer, Fields of Gold, Sting. Vier over half, bijna vijf over half acht. Ja, weet je nog de discussie over de kerstmarkt die een aantal weken achter elkaar zou gaan plaatsvinden? Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Dat gaat ook niet gebeuren. De kerstmarkt in Haarlem blijft een driedaagse evenement. Nu en ook in de voorziene toekomst. Pas in 2030 gaat de raad weer kijken of de duur van het populairste evenement van Haarlem, dat kun je wel zeggen, over meerdere weken verspreid gaat worden. Dat is de uitkomst van het raadsdebat over het onderwerp waarover gestemd werd gisteren. Overigens, die stemming, ja, die viel toch nog even. 19 zetels tegenover 17. Een weekend is ook wel weer genoeg voor zo'n enorm groot evenement. Zo vatte Eloy Arnsen van OPH het sentiment van de krappe meerderheid samen. Ja. Na weken van discussiëren over het thema was het donderdagavond dan eindelijk uur voor de kerstmarkt. En dit werd dus de uitslag. Ja, het budget mag verder niet stijgen en hecht Haarlem aan een lokalere kerstmarkt. De Spanenstad moet het liefst meer tot uitdrukking komen met de zogeheten randprogrammeringen, ijsbanen, optredens en wellicht activiteiten voor kinderen. Dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. En ja, dan moeten we natuurlijk ook gaan kijken wie gaat het organiseren. Wethouder Wiedermeijer, belangrijk voor, is verantwoordelijk voor dit verhaal. Ja, die gaat aan de hand met de aanbestedingsprocedure voor externe organisator. Ja, ik word er een beetje zenuwachtig van. Die gaat over 2 jaar aan de bak. Dit jaar zet de gemeente de kerstmarkt nog neer. In 2027 wordt het een zogeheten overgangsjaar. En in 2030 wordt gekeken of de bijgestelde opzet, ja, of die bevallen is. En of er misschien dan toch een wekenlange kerstmarkt komt. Voorlopig dus 3 dagen kerst. Dus 2026 kerst komt eraan. Lekkere soul op je radio. Brother Wallace.

mooi hè. Brother Wallace. En dat is echt de soul. Zo klinkt het ook. 9 over half 8. En we gaan in het Haamstad wat kijken. Je kent de Haarlemse 100. En zo niet ga ik het je even uitleggen. Want het is een heel leuk initiatief van het Haamstad. Want de komende maanden verzamelt het Haamstad de 100 favoriete plekken van de stad. Misschien heb jij er ook wel eentje. En daar kun je aan meedoen. Van bekende klassiekers tot verborgen parels. Zo bouwen we samen aan de Haarlemse 100. Zo zegt de Haarlemsdagblad. Welke plek mag volgens jou niet ontbreken? Ga naar het haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100. En ja, wat deed het Haarlemsdagblad? Die ging praten met Ambia Zijlstra. Zij woont al bijna 10 jaar in Haarlem. Is dus niet echt een Haarlemse. Maar ja, zo langzaam, als je 10 jaar daar woont, dan heb je wel een Haarlems gevoel. Zij werkt als vrijwilligerscoördinator bij het patronaat. En voor de Haarlemse 100 deelt Ambia dien zijn favoriete plekken in de stad. En ja, het zal je niet verbazen. Haar eerste is natuurlijk het patronaat. Het voelt als uitkomen. Wat begon als een gymzaal van een oude katholieke jongensschool met zo'n 60 concerten per jaar, is inmiddels uitgegroeid tot een poppodium met zo'n 600 activiteiten en jaarlijks ongeveer 160.000 bezoekers. Wauw. Ja, zo werkt dat. En ik kan me voorstellen dat ze daarvoor een keuze maakt. Ja, toch? Tenslotte werk je er en ben je er heel erg tevreden over. Haar tweede croissanterie Medelandia. Voor Ambia is het broodje hete kip van croissanterie Medelandia aan het Houtplein. Want daar vind je hem. Zonder twijfel het beste broodje van Haarlem. En is ook nog heel goedkoop. €5,50. Ja, wat vind je dat tegenwoordig nog met een broodje? Ja, Medelandia is een begrip in Haarlem. Het familiebedrijf staat volgens Ambia voor iets wat steeds belangrijker wordt. Een plek waar iedereen terecht kan. Het is altijd een toegankelijke plek geweest en die blijft het ook. En Ambia haalt haar broodje het liefst om het vervolgens in het Frederikspark aan de overkant van de straat op te eten. Hè? Wat klinkt dat gezellig zeg. En als laatste, het skatepark Haarlem. Je bent hier gewoon welkom om te zijn en te chillen. Dat is in de Waardepolder. Daar zit sinds 2020 een skatepark. Het eerste indoor skatepark van de stad. En Ambia komt er vaak omdat diens vriend Jim deel is van de achterban van het skatepark. Oké, dat is dus een beetje een soort belang dat ze dit wel noemt. Nee, maar het is ongetwijfeld heel erg leuk. Dat zijn haar 3 keuzes. En nogmaals, zoals gezegd, heb jij een aantal plekken waarvan je denkt, nou, dat hoort bij de Haarlemse 100. Kijk op de haarlemsdagblad.nl/Haarlemse100/.

Gabriella Climi. Nou, het heet Sweet About Me, maar ze zingt Nothing Sweet About Me. Dat was een heel andere ingang, toch? Bijna 7:15 op jouw radio.

0: als je net wakker wordt en je denkt, wat gaat het weer vandaag doen? Ik kan je vertellen, je kunt de paraplu en de regenjas thuis laten. Op dit ogenblik is het nog wel fris, 11 graden, half bewolkt, maar het gaat naar 22 graden. Ja, echt waar. Vanaf 9 uur komt de zon door en dan loopt het op. Dan gaat het naar 13, 15, 17 graden om 12 uur. Ja, de 22 graden wordt zo rond 4 tot 5 uur vanmiddag. Want dat moet natuurlijk opwarmen. Maar het wordt heel zonnig. Dus een terrasje pikken is zo gedaan.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I've been up, I've been down. I walked the line, I've come around. I've been lost and I've been found.
0: Aanstaande vrijdag, volgende week. In de Philharmonie. En ik heb kaartjes.

wat kijk ik daarna uit. Zeg. Maar je kunt ze vanavond al horen. In Caprera. Om 8:30. En zaterdag zijn ze er om 4:30. En ook nog 8:30. Dat is al 3 keer. En ik hoop zo dat ik deze te horen krijg. Ze gaan al die hits spelen. Joshua Nolet en zijn Trabanten. Haarlem, zo kan ik het niet maken.

Roosendaal. Nile Horan op je radio. Taste it so good. 12:08. Je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow.

Cell. Ja, ik weet niet of dat een persoonlijke ervaring is, maar... Bitch! Zo heet dat nummer. 6 voor 8. Fijn dat je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En morgen om 7 uur zit Pedro van Looy hier. Zonder Ronde Ambeek. Zo zijn we er 7 dagen in de week. Ja, het Haarlems Dagblad brengt een heel interessant stuk naar voren. Frisse wind keert te hoge beloningen uit aan haar beleidsbepalers. En de bedrijven die haar massaclaim tegen Tata sturen.

0: deel van de mogelijke schadevergoeding. En sindsdien worden de wateren wat troebeler, zegt het Haamsblad. Uit onderzoek van het journalistiek platform Hollandse Welvaren blijkt dat Frisse Wind te hoge beloningen uitkeert. Ook laat Frisse Wind onvermeld dat een van de toezichthouders banden heeft met een van haar financiers. En als Frisse Wind gelijk krijgt in haar claim, krijgt haar financiers mogelijk 20 keer hun inleg terug. Wat een principiële rechtszaak zou moeten worden over de gezondheidsimpact van een grote fabriek in bewoond gebied, dreigt daarmee een verhaal te worden over de invloed van groot geld op de rechtsgang. In het ergste geval kan die rechtszaak hierdoor al stranden op procedurele gronden. Een grote rechtszaak, ja, die kost natuurlijk veel geld. Geld dat Stichting Frisse Wind niet had. Daarom heeft zij zich gewend tot procesfinanciers. Dat zijn bedrijven die de juridische kosten op zich nemen in ruil voor een deel van de schadevergoeding, als die er komt. Verliezen ze de rechtszaak, dan is de procesfinancier al haar geld kwijt. Frisse Wind ging in zee met twee partijen. Omni Bridgeway, Fund 5 Cayman Investment Limited. Cayman, hou die even vast. En het Nederlandse Redbreast. Als Status Steel wordt veroordeeld tot een schadevergoeding of akkoord gaat met de schikking, gaat een deel van het geld dus naar hen. Frisse Wind heeft bekendgemaakt hoe die vergoeding wordt berekend. Wordt of een veelvoud van de inleg van de financiers, die oploopt tot 5 keer de inleg naarmate de procedure langer loopt, of het wordt een percentage van maximaal 25% van de opbrengst, waarbij geld, hoe hoger de opbrengst, hoe lager het percentage. Van deze twee rekenmethodes wint degene die het gunstigste uitpakt voor de financiers. Krijgt Frisse Wind gelijk met haar claim van 1,4 miljard euro, dan zou de vergoeding van de procesfinanciers uitkomen op 217,5 miljoen euro. Als Frisse Wind wint met een T, en de wind is met een D, rinkelt de kassa dus op het Caymaneilanden. Ja, 217 miljoen euro is veel geld. Maar is het ook te veel geld om dit bedrag te kunnen duiden, moeten we weten hoeveel geld Omni Bridgeway en Redbreast in de zaak hebben gestoken. Als de rechtszaak hun 200 miljoen heeft gekost, is het weinig rendement. Als het hun 2 miljoen heeft gekost, is het natuurlijk een heel veel. Frisse Wind is in 2024 en 2025 met de procesfinanciers tot een deal gekomen. In zijn gebroken boekjaar 2024-25 heeft Omni Bridgeway 517 nieuwe zaken toegezegd. Ja, het is een beetje het wordt een beetje een raar verhaal. En het heeft natuurlijk allerlei kanten. Het is een heel lang verhaal, moet ik je zeggen, maar ik wil dat even onder jouw aandacht brengen. Want misschien is het toch wel handig om daar eens even te lezen hoe dat precies zit. Wat is de reactie van Frisse Wind? Tegenover Noord-Hollands Dagblad geeft Frisse Wind desgevraagd een uitgebreidere reactie op de aantijgingen die het Haamse Dagblad heeft gedaan. Jaap Wenneke, bestuurslid van de stichting, geeft daarbij aan pijnlijk geraakt te zijn door de suggestie dat het hem en zijn medebestuurders om geld te doen zou zijn. Nou, ook die reactie wordt heel uitgebreid benaderd. Ben je er geïnteresseerd in? Kijk even op haamsdagblad.nl. Ja, zo is het wel, hè?
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
0: We gaan richting het nieuws van 8 uur. Dat bedoel ik maar. En tot die tijd, Liam Bridges.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren

0: steeds meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
1: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
2: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
0: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Een hele goede morgen, Haarlem. 2 uur vandaag de dag. En we gaan tot 10 uur door. 105. Dat is lekker wakker worden, toch? Met Bruno Mars in je oor. Een ode aan de liefde. Je neemt alle risico's voor die ene. Bruno, vertel.

0: De ultieme liefdesuiting van Bruno Mars. Een hele goede morgen. Bijna 6:06. Live vanuit Studio 1 aan de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Daar zitten we namelijk. Mocht je het niet weten, je kent misschien de grote Albert Heijn aan de Zijlweg. We zitten aan de achterkant waar de bevoorrading plaatsvindt. En dat voel je van tijd tot tijd, want gaat het gebouw een beetje heen en weer. Ja, echt waar. Zo word je wel lekker wakker. Fijn dat je erbij bent. Haarlem 105 vandaag de dag, de ochtendshow. Tot 10:00 zijn we bij je. En wat gaan we doen in de 2e uur? Nou, wat je van ons altijd gewend bent, is natuurlijk gewoon het Haarlem 105 nieuws. En die ga je ook van ons krijgen. Ja, zeker. Het Haarlem 105 nieuws is er elk uur rond de klok van 20:30. En ja, wie is de nieuwslezer van dienst? Arthur Meijer natuurlijk op de vrijdag. En waar gaat Arthur Meijer het over hebben? Ik ga het je vertellen. Hij gaat het onder andere hebben, en dat is niet zo heel erg prettig, vrouwen bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Gaan we nou krijgen in onze Haarlem. Herinrichting Boulevard Zandvoort. Hoe zit dat precies? Hij gaat het je vertellen straks om 20:30. Blijf lekker luisteren. Een auto belandt in de voortuin. Het zal je voortuin maar zijn. En koffers met coke. En dan heb ik het niet over Coca-Cola, maar de coke met een K. Dat is niet goed. En Circus voor Zorg Heemstede. Dat is wel heel mooi. Moet je hem naar blijven luisteren. Straks om 20:30 gaat hij er van alles over vertellen. Ik heb het Haarlemsdagblad voor je opengeslagen. En ja, daar vind ik van alles en nog wat. Wat vind je hiervan? Minister grijpt niet in bij clownachtige koude flat in Schalkwijk. Waar de warmtekoude opslag meermaals uitviel. Nou, we gaan het vertellen aan je. En er was van de week een behoorlijke politiecontrole bij de pont in Velzen. En ik ga je vertellen wat er allemaal uitkwam. Daar schrik je een beetje van, in alle eerlijkheid. De kerstmarkt, hij blijft er, zeker. En het blijft een 3-daags evenement. Daar is gisteren over gestemd. En die stemming was 19 zetels tegenover 17. Dus anders had het wekenlang kerst geweest in Haarlem. En ik heb iets te vertellen over frisse wind. En dat heeft eigenlijk te maken met een massaclaim tegen Tata Steel. Maar daar zit een heel apart verhaal in. En ik ga je daar vertellen wat dat precies, waar dat precies over gaat, wat dat betreft. Heel apart, wat mij betreft. Ja, goed. Ken je deze nog? De Haarlemse 100. Ja, de favoriete plekken waar je zelf ook aan mee kan doen. En dat is iemand die is gevraagd. En dat zijn bekende, minder dan bekende Haarlemers. Ambia Zijlstra, misschien ken je haar. Ze werkt als vrijwilligerscoördinator bij het patronaat. En zij heeft 3 favoriete plekken uitgekozen. Je raadt al wat de eerste is. En zo niet, blijf vooral lekker luisteren. En PRO luidt de alarmbel. Haarlemse vrouwen steeds minder vrij op sportscholen. Dat is een vervelend verhaal, maar ik ga het je wel vertellen. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Ja, de rechtszaak wordt vervolgd rondom de dood van 2 Syrische jongens. Misschien weet je dat nog. Die in een Amsterdam park als willekeurige slachtoffers werden doodgeschoten op nieuwjaarsdag. Heel slecht begin, wat dat betreft. Die rechtszaak wordt vervolgd dus vandaag. We gaan even naar Parijs, of eigenlijk naar heel Frankrijk. Voor het eerst in 18 jaar brengt de paus een officieel bezoek aan Frankrijk. Paus Leo XIV, zo heet hij, is op uitnodiging van president Macron 4 dagen in het land. Hij bezoekt onder meer Parijs en hij gaat natuurlijk naar de heilige plaats Lourdes. En als je een filmfanaat bent, dan zit je goed, want in Utrecht begint het Nederlands Filmfestival. Jaarlijks dat de Nederlandse filmindustrie in het zonnetje wordt gezet. Het festival opent vanavond met Downtown. Dat is een film van regisseur Michiel van Erp. Dus ja, als je van de film houdt, moet je dus richting Utrecht. Dat alles. We gaan straks natuurlijk even naar de weersverwachtingen kijken. Ja, wat gaat het worden? Het zonnetje gaat heerlijk schijnen. Je kunt met een, ja, toch wel een truitje misschien, want op dit ogenblik is het best fris. Maar dat ga ik je zo vertellen. Kun je best wel een terrasje op. En ik kijk even naar de verkeersinformatie. Op dit ogenblik wat problemen bij de Schiphol-tunnel. Schiphol, knooppunt-tunnel meer zie ik. Maar daar ga ik je straks over vertellen. En we gaan even lekker de muziek draaien, toch?
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Terug in de tijd. Hij had zo'n salopet aan. En hij is nog steeds live en kicking. Ik ga zo even kijken hoe oud hij is. We hebben het over Gilbert O'Sullivan. And Get Down.

0: vorige week heeft hij nog opgetreden in Heerlen. En in Utrecht in Vredenburg. En hij is 79, hij wordt op 1 december 80. Je kent hem van Matrimonie. En van al die andere leuke hicks. Wat dacht je van bijvoorbeeld Claire? Ja, zeker. Hoe is het in Haarlem met het weer? Ik ga het je vertellen. 11 graden, dat is fris en dat is het eigenlijk wel. Maar gaan 11 graden omhoog. Het wordt 22 graden in Haarlem. Dus dat wordt toch wel lekker genieten van het zonnetje. Het zonnetje is er straks al om 9 uur. Ja, die moet er dus gaan komen. En dan is het 13 graden. Dan loopt het al heel snel op. Tot rond een uur of 1 naar 19 graden. Maar die 22 graden tikt die pas aan het eind van de middag. Het moet natuurlijk opwarmen in Haarlem. Maar het is alleen maar zon. Dus ga er vooral van genieten.
1: Vroeg op met Rob Jonker.

maar jou kent het ook. Calvin Harris. Samen met Jazzy. En Satisfy. Kwart over acht. Als je wat later ingeschakeld bent, fijn dat je erbij bent. Haarlem 105, jaar lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We gaan even naar de verkeersinformatie zo. 27 files met 90 kilometer in heel Nederland. Ja, dat bedoel ik maar. En we hebben twee probleempjes op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Apkoude. Daar is de rechte rijstrook dicht vanwege een kapotte vrachtauto. Er wordt niet aangegeven wat de problemen zijn en hoe lang de file is. Maar dat er een probleem is mogen duidelijk zijn. En de A4 Den Haag-Amsterdam, Schiphol bij knooppunt de Nieuwe Meer, sta je 4 minuten vast met 5 kilometer in de file. En dat op de vrijdag. Is er nog meer? Nee, eigenlijk valt het allemaal wel mee. En de vrijdag is natuurlijk ook gewoon een hele rustige dag. Heel veel mensen die thuis werken of denken het wordt vandaag een mooie dag. Ik neem gewoon een dagje vrij. Nou, dat is ook zo. Duffy. Het gaat over Mercy. Hit the beat and take it to the first level.

voelt alsof het een nummertje uit de jaren 60 is, maar... Nee, dat is niet. 2008. Amy and Duffy. Ze komt uit Wales. Why won't you release me?

0: Ja, begging voor Mercy. Ja, een beetje een bruggetje maken. Haarlemse vrouwen voelen zich steeds minder senang op sportscholen en sportverenigingen. Intimidatie van mannen maakt de douchebeurten in deze dameskleedkamers steeds vaker worden overgeslagen. En tegen sporten wordt steeds vaker opgekeken. PRO-raadslid Palwasha Hamzat wil dat de wethouder optreedt. Hamzat haalt een recent artikel uit de landelijke sportsuitgever Women's Health aan. Ik kom naar de gym om te sporten, leest een citaat van een 28-jarige vrouw. Niet om te flirten. De tendens op sportscholen wordt je als vrouw niet met rust gelaten. Het raadslid zegt de afgelopen tijd veel vrouwen te hebben gesproken en het idee te hebben dat dit ook in Haarlem het geval is en spreekt daarom dus de wethouder aan. Ja, de wethouder die daarvoor verantwoordelijk is en dat is Eva de Raad. En wat vindt Eva de Raad ervan? Nou, Eva antwoordde echter dat sportscholen private organisaties zijn die niet bestuurd worden door de gemeente. Eventuele aandacht die zij willen besteden aan veiligheid voor vrouwen noemt zij goed, maar ook aan hen zelf. Ja, toch deed de raad een oproep om de politie waar nodig in te schakelen. Als daar strafbare incidenten of feiten dus plaatsvinden, lijkt het me zeer verstandig dat die worden gemeld bij de politie en daar geregistreerd. Voor Haarlemse sportverenigingen merkte de raad op dat zij zich moeten houden aan de 4 V's die onder meer gedragscodes en de aanwezigheid van vertrouwenspersonen verplicht stellen. Maar momenteel heeft het stadsbestuur geen signalen ontvangen die aangeven dat vrouwen langs de lijn geïntimideerd worden. Zo merkt de raad tevens op. Heeft u die wel? Dan kunnen we er samen naar kijken, zei ze in richting van PRO-raadslid Hamzat. Die zei na afloop graag nog even door te gaan op het thema en graag meer te doen voor de veiligheid van de sportende vrouwen. We gaan er in de fractie over hebben, beloofde. Nou, mocht jij zelf als vrouw je onprettig voelen op sportscholen, nou, dan weet je dat je bij raadslid Hamzat even moet melden.
1: Dit is Haarlem.
0: Zomber. And my body isn't ready. Hij heeft er een dikke hit mee.

0: Somber. Shane Michael Bruce, SMB. En dan kom je aan deze naam. Ja, ja, en mocht je zondag helemaal niks te doen hebben, nou, dan kun je meedoen. Jazeker, zondag 27 september is de 40ste editie van de Run Today halve van Haarlem, de 21,1 kilometer. Maar er wordt voor de kids van alles gedaan. Er is een hero kabouterloop en een hero kids run, jazeker. En er is ook een Toko Nina 5 kilometer en een sportsupport van 10 kilometer. Kortom, iedereen kan een beetje iets doen waarvan hij denkt, nou, dat gaat me wel lukken. Voor de kinderen van de hero kabouterloop en de hero kids run is de grote markt in Haarlem, zowel de start- als de finishlocatie. De ingang van de startzakken voor de kinderen, startvakken voor de kinderen, bevindt zich op de grote markt bij de Run Today boog. Alle andere afstanden starten op de nieuwe gracht en finish op de grote markt. En dat betekent in dit geval dat een deel van Haarlem afgezet zal worden. Daar moet je wel een beetje op letten, roep ik dan maar even, want op de zondag wordt het wat. De Hero Kids Run begint om 10:45. De Run Today halve marathon ook, maar die start op de nieuwe gracht en de Hero Kids Run op de Grote Markt. 11:45 de Hero Kabouterloop. Leuk, hè, die namen. Om 3:00 gaat de Sportsupport 10 kilometer van start. En om 5:10 de Toko Nina 5 kilometer. Kortom, zondag moet je erbij zijn.
1: De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Nog één nummertje voor het Haarlem 105 nieuws. Little Ball Fang!

0: my little boo thing.
1: Paul Russell, we zingt het. Als je een goede muziekkenner bent, herken je die emotions. The best of my life. Arthur Meijer zit voor je klaar. Het Haarlem 105 nieuws. Maar eerst dit.
2: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
3: Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmer Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute, meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. De koffers van passagiers van KLM zijn misbruikt om cocaïne in te smokkelen, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om koffers van mensen die van de Peruaanse hoofdstad Lima naar Schiphol vlogen. Op videobeelden was te zien hoe grondmedewerkers van vliegveld Jorge Chavez de drugs de koffers insmokkelden. Een OM-woordvoerder benadrukt dat er vooralsnog geen Schiphol-medewerkers worden verdacht. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidsdreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
5: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Bijvoorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt. Dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk wel heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakcel naar buiten.
4: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
7: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
8: Dit is Vandaag de Dag.
9: Vandaag de Dag.
8: Met Rob Jonker.
1: Dankjewel Arthur Meijer voor het Haarlem 105 nieuws. Straks om 9:30 komen we je weer tegen. En om 10:30. En om 11:30. En om 12:30. Ze komt naar de Ziggo Dome. Volgend jaar. Noteer het in je agenda. Met het Metropool Orkest. Op 4 juni. En op 6 juni. En misschien zingt ze deze wel.

feit dat Anouk gaat optreden met het Metropoolorkest zou zomaar kunnen. Dat ze dit nummer ook brengt. Op zondag een matinee-voorstelling. Kunnen we allemaal weer op tijd naar huis, zegt Anouk. Want volgende dag moet je weer werken. One day at a time. Volgend jaar in de Ziggo Dome, Anouk. Op de vrijdag de 4e en zondag 6 juni. Vrijdag is overigens wel 's avonds. Maar dan ga je het weekend in. Dit is over het Tsjechisch concert, gebouworkest. Waar ze dit nummer mee opnam. Mooi, hè? Ja. Iets minder mooi, maar wel iets wat ik graag aan jullie willen meegeven. Minister Stientje van Veldhoven, zij is van Groen Groei, gaat niet optreden tegen de verhuurder en koude warmteomslagbeheerder van het appartementencomplex Schalkstad in de Haarlem-Schalkwijk. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vroeg daarom, maar de bewindsvrouw vindt dat ze niet genoeg informatie heeft over het wegvallende verwarming in de flat. Ik kan niet oordelen over wat er precies heeft plaatsgevonden, zo wordt ze geciteerd in het Haarlems Dagblad. Beckerman stelde in augustus kamervragen aan Van Veldhoven na berichten in regionale media over uitvallende koude warmteopslag in zowel Amstelveen als Haarlem. In het Haarlemse geval zeggen bewoners in de winter zo'n 2,5 dag zonder verwarming gezeten te hebben. In openbaar gemaakte appverkeer liet een bewoner weten, jezus, het wordt gewoon min 10 graden vannacht. Stelletje clowns. Ja, dat is een behoorlijke emotionele opmerking. Ik kan me voorstellen als je in de kou zit. Verhuurder BAM en de energiebeheerder Rebo beloofde beterschap en meldde het heel vervelend te vinden voor de bewoners. Toch kwam er geen compensatie voor hen. Vragen in de gemeenteraad maakten niet dat wethouder Robert Berghout van Energie zich met de kwestie ging bemoeien. We waren hiervan niet op de hoogte, zei hij eind mei. Hij gaf tevens aan dat het antwoord nee is op een vraag of hij iets voor Schalkstad kon betekenen. En op landelijk niveau is de reactie dus hetzelfde. Ik kan niet oordelen over wat er precies heeft plaatsgevonden als dus minister van Veldhoven, omdat ik niet kan controleren welke storingen heeft plaatsgevonden en hoe lang deze heeft geduurd. Niet het Rijk, maar BAM en Rebo moeten dergelijke info bijhouden, voegt ze toe. Ja, Van Veldhoven zegt verder te verwachten dat er een nieuwe wet over warmtevoorziening deze winter in werking treedt. Die beschermt in haar optiek consumenten op een betere manier, onder meer door problemen aan de verwarming eerder aan te merken als ernstige storingen. Nou, ik hoop voor die bewoners dat het de komende winter allemaal beter gaat. Douwe Bob. Hij schreef hem in Nashville. Note to self.

maakt die jongen toch leuke muziek. Douw Bob Postuma heet hij volledig. En dit nummer, hij maakt het in de zomer van dit jaar in Nashville. Gaat over de levenslessen van zijn vader. Zoals zo recht in de ogen kijken en fouten toegeven. Wauw. Note to self.

0: persoonlijke herinnering om stil te staan bij normen, waarden en waardevolle relaties.
1: Wauw, daarop, mooi nummer.
0: We kijken even naar de verkeersinformatie. 28 files met 124 kilometer door heel Nederland. Ik pak de belangrijkste in de Noord-Hollandse regio. Op de A4 Schiphol, knooppunt de Nieuwe Meer. Daar sta je 3 minuten vast met 6 kilometer. Dat was vanochtend al eerder, dus ja, dat is vervelend. En dan hebben we er nog eentje. Dat was de knooppunt Watergaasmeer, knooppunt Koenplein. Bij Landsmeer, knooppunt Koenplein. Die is dicht vanwege te hoog voertuig. Er staat nog niet hoeveel problemen dat geeft en hoeveel tijd dat in zijn beslag neemt. Maar dan weet je niet. In ieder geval dat daar wat problemen zijn bij de A10 richting knooppunt Koenplein. De Cardigans.

0: Zweedse popgroep The Cardigans. En dit was een nummer uit 2015. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Ja, op dit ogenblik 12 graden. Dat is fris. Ja, dat is ook fris. Vanochtend was het zelfs 11 of 10 zelfs toen ik hier binnenkwam. Maar dat maakt niet uit, want het gaat 22 graden worden. Het wordt heerlijk zonnig. Of het is al heerlijk zonnig als je naar buiten kijkt. Kijk even naar rechts van mij. Op dit ogenblik zo'n 12, 13 graden. Dat loopt op naar vanmiddag 17 en om 1 uur 19 graden. De 22 graden wordt aangetikt aan het eind van de middag. Het moet natuurlijk allemaal een beetje opwarmen. Maar het begint, het wordt windvlagen tot 19 kilometer. Dat valt ook allemaal mee. Dus het gaat wel wat worden, denk ik.
1: Van stad tot strand.
2: 89,9.
3: Haarlem 105.
0: Ja, dan moet het een beetje positief zijn. Misschien kan je er nog wel strand weer van maken. Volgende week wordt het nog ietsje beter zelfs.

0: Tasted Like Summer. James Blunt bezingt het. Om 9:10. En als ik kijk naar dinsdag de voorspellingen, 26 graden. Hé? Ja. Eind september. De Indian Summer. Het is jullie gegund. Vandaag kan je denk ik goed uit de wind heerlijk op het terrasje in Haarlem zitten. En dan mag je dit soort nummers best even lekker draaien. Taste it like summer. Nou, we hebben wel een hele mooie zomer gehad, toch? Maar een leuke nazomer. De herfst is begonnen. En dan hebben we volgende week gewoon heerlijk weer. And that's dangerous. Ja, we slaan het Haarlemstad weer even open. De kerstmarkt in Haarlem, wie kent hem niet? Het blijft een driedaagse evenement. Er was sprake dat dat wekenlang in december zou plaatsvinden. Maar ja, daar is over gestemd. Nou, die stemming was er net aan, hoor. 19 zetels tegenover 17. Het worden 3 dagen en niet over meerdere weken verspreid. Dat is de uitkomst van het raadsdebat over dit onderwerp. Na weken discussiëren over het thema was het gisteravond dan eindelijk het uur voor de kerstmarkt. Dat de opzet zou veranderen stond van tevoren eigenlijk al min of meer vast. De gemeente wilde niet langer de organisator zijn vanwege tekort aan ambtenaren. Een nog nader te bepalen evenementenbureau gaat de kar vanaf 2028 trekken. Ja, verder mag het budget niet meer stijgen. Het moet kosten wat het kost en hecht Haarlem aan een lokalere kerstmarkt. De Spaanse stad moet het liefst meer tot uitdrukking komen met een zogeheten randprogrammering. Ijsbanen, optredens en wellicht activiteiten voor kinderen. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. En dat moet opgepakt gaan worden. En het opgepakken, ja, dat wordt door wethouder Wiedemeijer gedaan. Want die is verantwoordelijk voor dit. En ja, die gaat een aanbestedingsprocedure starten. Daar heeft hij nog even 2 jaar de tijd voor. Want in 2026 gaat de gemeente Haarlem het gewoon organiseren. De kerst en 2027 is een zogeheten overgangsjaar. In 2030 wordt gekeken of de bijgestelde opzet is bevallen. Nou, de kerst komt eraan. 2026, 3 dagen de kerstmarkt in Haarlem.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Vorig uur draaide ik Fields of Gold van Sting, zijn originele nummer. Maar even Cassidy is ook.

een stem, deze dame. Eva Cassidy is vooral bekend geworden van alle covers die ze zong. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het mooi naar Sting. Vind jij dat ook? Laat het weten. We zijn te bereiken via WhatsApp. 0605-10538. Laat een berichtje achter. Eva Cassidy.

Wat mooi. We gaan richting het eind van het tweede uur van vandaag, de dag de ochtendshow. Morgen zijn we er tussen 7 en 9 onder de welbesnaarde stem van Pedro van Looy. Ook live in deze studio. En zondag Ron Anbeek. En zo doen we dat 7 dagen in de week. De ochtendshow. We maken je wakker. We duwen je richting de badkamer. We zitten aan je ontbijttafel. Misschien reis je wel een stukje met ons mee. Want je kunt via Haarlem105.nl onze website. Klik je op radio. En dan kun je ons live streamen waar we ook maar zijn. Door heel Nederland of zelfs in het Caribisch gebied. Dat maakt allemaal niet uit. Hou me ingetuned. Op Haarlem105. We zijn zo terug na het nieuws van 9 uur.

0: Jonathan Richman and the Modern Lovers. Egyptian reggae, maar het klinkt als een soort western. Tot zo na het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 4...

0: 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
1: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
0: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
2: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
0: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Een hele goede morgen. Derde uur vandaag de dag. Jouw ochtendshow.
6: Goedemorgen.
5: Het was donker, maar het werd licht. En John Mieux bezingt het. The Dark Before the Dawn. 9:02.

0: Een hele goede morgen, Haarlem. 6:06 op jouw lokale radio, Haarlem 105. Jazeker, we zijn er weer met de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Mocht je morgenochtend een hele vroege vogel zijn. En denk ik slaap even niet uit. Om 7 uur is hier Pedro van Looy in Studio 1 aan de Zijweg nummer 10. En zondag is dat Ron Anbeek. En zo maken we je wakker in het weekend ook. En vanaf maandag gaan we dan weer beginnen. Dat zal ongetwijfeld weer Bob Evers zijn. Kortom, wat gaan we doen in het derde uur, straks om 9:30. De nieuwslezer van dienst, jazeker, Arthur Meijer op de vrijdag. En waar gaat Arthur het over hebben? Nou, eerste item is een hele vervelende. Vrouw bespuugt en bedreigt op de Prinsenbrug. Het kan toch niet waar zijn, maar het is waar. Herinrichting Boulevard Zandvoort, waar gaat dat over? Luister straks om 9:30 en Arthur Meijer gaat het je vertellen. Auto belandt in de voortuin, dat zal je voortuin maar zijn. En koffers met coke, niet Coca-Cola, maar coke met een K. Dat is dat goedje wat je in je neus kunt snuiven, geloof ik. Gaat niet zo heel erg goed. En Circus voor Zorg Heemstee, dat is wel een heel mooi item. Blijf daar vooral naar luisteren. Straks om 9:30 Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws. En dat doet hij niet alleen maar om 9:30, ook om 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Zo gaan we de hele dag door. Zo werkt dat. Straks om 10:00 overigens Jan Gouws, Mr. Haarlem 105. Met Haarlem werkt. Oh, wat leuk. En Haarlem Lunch hebben we ook om 12:00. Kortom, allerlei redenen om lekker te blijven luisteren. Maar we gaan eerst dit uur doen. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Ja, de rechtszaak wordt vervolgd rondom de dood van 2 Syrische jongens. Misschien weet je dat nog, die in een Amsterdams park als willekeurige slachtoffers werden doodgeschoten op Nieuwjaarsdag. Die rechtszaak wordt dus vervolgd en kun je vandaag waarschijnlijk ongetwijfeld volgen. Gaan we even naar Frankrijk. Voor het eerst in 18 jaar, jazeker, brengt de paus Leo XIV een officieel bezoek aan Frankrijk. Hij is daar uitgenodigd op via president Macron natuurlijk, om 4 dagen in het land te verblijven. Hij bezoekt natuurlijk onder meer Parijs, maar hij gaat ook naar Lourdes, de heilige plaats. Daar kan ik wel iets bij voorstellen, paus Leo XIV. En ben je een filmfanaat, dan moet je naar Utrecht, want het Nederlands Filmfestival begint daar. Jaarlijks de Nederlandse filmindustrie wordt daarmee in het zonnetje gezet. Het festival opent vanavond met Downtown. En dat is de nieuwe film van de regisseur Michiel van Erp. Nou, dan weet je dat ook even. Haarlems Dagblad bekeken, we komen straks even bij je terug. Een behoorlijke bekeuringen uitgedeeld bij de politie in IJmuiden, bij de Bond. En dat had allemaal te maken met elektrische fietsen en fatbikes. En de uitkomst, daar schrik je wel een beetje van. Een frisse wind. Ja, nou, zo fris is die niet. Versus Tata. Haarlems Dagblad bericht over een stichting die een rechtszaak tegen Tata begint. Maar daar zitten wat angels in. En ik ga je erover vertellen. En je kent de Haarlemse 100. Dat is een actie van het Haarlems Dagblad om de leukste Haarlemse 100 plekjes te vinden. En daar kan je zelf ook aan meedoen. En wat blijkt? Het Haarlems Dagblad gaat in dit geval Ambia Zijlstra. Zij is vrijwilligerscoördinator bij het patronaat wat zij de leukste 3 plekken vindt. Nou, je raakt het al. Op nummer 1 staat natuurlijk het patronaat. Maar ik kom daarover terug. En ja, PRO-raadslid luidt de alarmbel. Haarlemse vrouwen steeds minder vrij op sportscholen. En stelt daar vragen over. Dat alles. We kijken natuurlijk even naar het weer. Het wordt een heerlijke zonnige dag. Dus ja, een terrasje pakken zou zomaar kunnen. En we kijken ook natuurlijk, houden de verkeersinformatie aan de gang. In de gaten natuurlijk. En we draaien mooie muziek. Vooral deze.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Oh, één van mijn favorieten. En dan draag ik hem natuurlijk ook voor jou. Sam Smith, de ode aan zijn vent, My Guy.
2: Is

0: is een kippenvelmoment. Vooral deze. Luister.
1: He's my God.
0: De fantastische stem van Sam Smith. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Dertien over negen. Ja, mocht je nog niet buiten geweest zijn, op dit ogenblik 12 graden. Dat klinkt fris en dat is het ook. Maar het gaat 22 graden worden in Haarlem. En dat is gewoon een terrasje pakken. Ja hoor, een beetje uit de wind. Maar die 22 graden, die is er pas aan het eind van de middag. Zo rond 12 uur zitten we op de 17 graden. Maar die zon gaat gewoon lekker schijnen. En de windvlagen zijn rond 19 kilometer per uur.

jij een bekentenis die je wilt delen? We zijn bereikbaar via 0605-10538. En dan komt jouw WhatsApp-bericht rechtstreeks binnen. Florida en Hyven en Paul Russell. Die hebben het over bekentenissen. Om bijna 16 over 9.

Ja, en als we het dan toch over bekentenissen hebben. Regelmatig besteedt Haarlem Dagblad de aandacht aan de beste, leukste Haarlemse 100. De komende maanden verzamelen zij samen met Haarlemmers de 100 favoriete plekken van de stad. En wil je dan er meedoen, van bekende klassiekers tot verborgen parels, dan kun je dat aangeven. Ga naar haarlemsdagblad.nl Haarlemse 100. En ja, in dit geval besteden ze aandacht aan de Haarlemse 100 samen met Ambia Zijlstra. Misschien ken je haar niet. Ze woont al bijna 10 jaar in Haarlem, maar ze is vrijwilligerscoördinator bij het patronaat. Werkte ooit in het patronaat in Amsterdam. En sinds een jaar geleden overgestapt naar patronet Haarlem. Ja, wat zijn haar drie favoriete plekken? Nou ja, het behoeft natuurlijk geen bedrog. Het patronaat wordt natuurlijk als eerste genoemd. Ja, je preekt voor eigen parochie, ik begrijp dat ook wel. Het begon als een gymzaal van een oude katholieke jongensschool. Weet je dat? Ik wist het ook niet. Met zo'n 60 concerten per jaar is inmiddels uitgegroeid tot een pop. Podium met zo'n 600 activiteiten en jaarlijks ongeveer 160.000 bezoekers. Zes Special trad hier in hun beginfase op. Wat leuk. En nu zijn het gewoon hele grote jongens. Zes Special overigens vanavond in Caprera, Bloemendaal. En morgenmiddag en morgenavond ook. En volgende week vrijdag, en dan zit ik er, 2 oktober in de Philharmonie. Dat wou ik maar even gemeld hebben. Terug naar Ambia, want wat is haar tweede? Croissanterie Medelandia. Waar vind je nog een broodje voor €5,50? Het broodje heet de kip bij de croissanterie Medelandia. En die zit op het Houtplein, als je dat niet weet. Moet je gewoon eens langsgaan, het is een familiebedrijf. En het ziet er allemaal heerlijk uit, zit er nog een fotootje ook bij. En wat is haar derde keus? Skatepark Haarlem in de Waardepolder. En ja, daar prikt ze ook een beetje op eigen parochie, want haar vriend werkt daar namelijk. En daar staat ook een leuke foto samen met Ambia. Leuk stukje, kun je even teruglezen. En nogmaals, wil je meedoen, dan moet je het Haarlemse Dagblad gewoon melden wat jij het leukste vindt.

dan toch zo lekker weer wordt in Haarlem, dan draai je gewoon een reggae-nummer, hè? Jamaica. Inner Circle is dit natuurlijk. En het nummer staat ook bekend als de Alalalalalalala-song. Zoiets. 9:30. Fijn dat je ingeschakeld bent op Haarlem 105. Lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dit is natuurlijk de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En in het weekend tussen 7 en 9. Ja, maar als we het toch over het weekend hebben, heb jij zondag wat te doen? En zo niet, dan kun je meedoen aan de 40ste editie van de Run 2 Day Halve van Haarlem. En dat niet alleen, dat is 21,1 kilometer, dan moet je wel een ervaren loper zijn. Maar er zijn ook gewoon voor de kleine hardlopertjes mogelijkheden. De Hero Kabouterloop, wat een leuke naam. En de Hero Kids Run. En er is ook nog een Toko Nina 5 kilometer. Ik dacht dat er Tokio stond, maar het is Toko Nina 5 kilometer en de Sport Support 10 kilometer. Kortom, voor iedereen wat wil, zondag 27 september. En dat betekent dat delen van Haarlem afgesloten zullen zijn vanwege deze lopen. Om 11:15 begint de Hero Kids Run op de Grote Markt. En op diezelfde tijdstip 11:15 tot 11:45 de Run Today Halve Marathon. Maar die gaat vanaf de Nieuwe Gracht beginnen, zodat het elkaar niet in de kuiten bijt. 11:45 de Hero Kabouterloop en om 3:00 de Sport Support 10 kilometer. Vanaf de Nieuwe Gracht in de Kabouterloop op de Grote Markt uiteraard. En om 16:50 de Toko Nina 5 kilometer vanaf de Nieuwe Gracht. Kortom, genoeg te doen als je zonder denkt, ik doe mijn sportschoentjes aan en ik ga meedoen. The Wolves Are Running. Om maar een bruggetje te maken. John Allen.

een voorbeeld van onderscheidende muziek die alleen hoort op deze zender, Arnhem 105. The Wolves Are Running, John Allen. Ik heb nog één nummer voor je. Voordat Attermeij met zijn Arnhem 105 nieuws bij je binnentreedt vanuit zijn zolderkamer.

0: is Haarlem. We gaan weer een zongfestival krijgen. Het Eurozongfestival volgend jaar. En voor het laatst wonnen wij in 2019 Duncan Lawrence.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

492 punten scoorde hij. In Tel Aviv. En daar gaat het nou juist om, hè? Afgelopen jaar boycotten wij. Dat is een Eurozone-festival. Vanwege de problemen. In het Midden-Oosten. Maar volgend jaar zijn we erbij.

0: is Arthur Meijer. Maar eerst dit.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een VEBO Vetbike in de super vette VEBO kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
3: Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmer Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 4:30 ging het mis aan de Tenkatenstraat. Niemand raakte gewond, hulpdiensten hebben de situatie veiliggesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute, meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidsdreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
4: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Voorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt, dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakcel naar buiten.
3: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
7: Dit is Vandaag de Dag.
8: Vandaag de Dag.
7: Met Rob Jonker.
0: Wat we de boel eens even omkeer en gewoon dansen op het plafond. Lionel Richie. Een week of wat geleden werd hij onwel tijdens een optreden. Maar het kan geloof ik allemaal wel weer goed met hem. 3:30. We gaan nog even lekker door tot 10:00. Met Dancing on the Ceiling doe je dansschoentjes aan.

Lionel Richie. Vorig jaar zag ik hem de Ziggo Dome. En het was één groot feest. En hopelijk blijft hij nog even optreden. Als hij naar Nederland komt, ga ik weer, hoor. En dan zingt hij deze ook.

Ja, een vetpark die 38 km per uur haalde, en dat mag niet, heeft de politie dinsdag in beslag genomen tijdens een verkeerscontrole op het Pontplein in IJmuiden. Het is één van de vele overtredingen. Daar schrik je een beetje van als je het overzicht hoort. In totaal werden er ongeveer 75 voertuigen gecontroleerd. En daarbij schreven de agenten tientallen bekeuringen uit voor uiteenlopende overtredingen. Die varieerden van slecht werkende remmen, ook niet echt handig, tot gevaarlijk rijgedrag. De controle richtte zich op elektrische fietsen, fatbikes, bromfietsen en snorfietsen op die pont. Ja, agenten schreven 11 bekeuringen uit voor voertuigen die niet aan de wettelijke eisen voldeden of niet waren goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Ach, wel ja. Er kwamen in die categorie 22 bestuurders weg met een waarschuwing. Ook werden 2 bestuurders van voertuigen betrapt op een te hoge constructiesnelheid als citaat. En bij 2 andere voertuigen werd een zogenoemde WOK-melding afgegeven. Weet je wat dat is? Een WOK-melding. Nou, dat betekent dat deze eerst opnieuw moet worden gekeurd voordat ze weer de weg op mogen. Opvallend was volgens de politie het aantal fietsen dat rondreed met gebrekkige remmen. In 8 gevallen bleek de rem niet goed te werken. Nou, kortom, een behoorlijk verhaal. In 2 gevallen maakte de politie namelijk nog een presverbaal over voor een overtreding van artikel 5a van de Wegenverkeerswet. En dat betekent ernstig gevaarzettend verkeersgedrag. Dat is helemaal gaat te ver. Ja, de politie wil dit soort controles natuurlijk vaker uitvoeren. Dus zorg dat je fiets, of je vetbike, of je elektrische fiets gewoon goed in orde is. 105. Make it better. Zal het voor je fiets ook gelden?

0: is de vraag die je kunt stellen. Als je iets met ons wilt delen, zijn we bereikbaar via WhatsApp. Een verzoekje. Iets wat je wilt melden. Misschien ga je wel aan de 22,1 kilometer beginnen op zondag. Dat kan allemaal via WhatsApp 0605-105-38. En dan komt je berichtje hier binnen in Studio 1, live. Vanuit de zijweg, zijweg nummer 10. Ja, het Haarlems Dagblad vertelt over Haarlemse vrouwen die zich steeds minder genoeg voelen op sportscholen en sportverenigingen. Intimidatie van mannen maakt dat de douchebeurten in de dameskleedkamer steeds vaker worden overgeslagen en tegen sporten steeds vaker wordt opgekeken. PRO-raadslid Palwasha Hamzat wil dat de wethouder optreedt. Ze haalt een recent artikel uit het landelijke sporttijdschrift Women's Health uit, waarin daarover wordt geklaagd. Het raadslid zegt de afgelopen tijd veel vrouwen te hebben gesproken en het idee te hebben dat dit ook in Haarlem het geval is. Vrouwen geven aan dat ze zich soms ongemakkelijk of onveilig voelen. Sommige vrouwen geven zelfs aan daarom liever thuis te douchen. Ja, zelf heeft Hamzat er gelukkig geen last van. Ik ga niet naar sportscholen, ik wandel en ik loop hard. Maar ik doe dit voor alle jonge vrouwen en meisjes. En ze spreekt sportwethouder Eva de Raad hierover aan. Ja, de wethouder antwoordde echter dat sportscholen private organisaties zijn die niet bestuurd worden door de gemeente. Eventuele aandacht die zij willen besteden aan de veiligheid voor vrouwen noemt zij goed, maar ook aan hen, de sportscholen zelf. Toch deed de raad een oproep om de politie waar nodig in te schakelen. Als er strafbare incidenten plaatsvinden, lijkt het mij zeer verstandig dat die worden gemeld bij de politie en daar geregistreerd, aldus de wethouder. Ja. Voor Haarlemse sportverenigingen merkte de raad overigens op dat zij zich moeten houden aan de 4 V's... die onder meer de gedragscodes en de aanwezigheid van vertrouwenspersonen verplicht stellen. Wist je dat? Nou, bij deze. Maar momenteel heeft het stadsbestuur geen signalen ontvangen, zoals zij zegt, de raad, die aangeven dat vrouwen langs de lijn geïntimideerd worden. Heeft u die wel, dan kunnen we er samen naar kijken, zegt ze richting het raadslid Hamzat. Ja, die wilde daar graag nog verder over praten, dus ja, we gaan kijken of dat muisje nog een staartje heeft.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Het zijn niet alleen leuke cabaretiers, maar ook leuke zangers.

Richard Kemper. En Remco Veldhuis Haarlem, zo kan ik het niet maken. Weet hoe het is. Ik ben regelmatig naar een voorstelling van geweest. En ja, dat blijft gewoon hartstikke leuk. Niet alleen cabaretiers, maar fantastische zangers.

13 voor 10. We gaan langzamerhand richting het einde van vandaag de dag. De ochtendshow vanaf 7 uur vanochtend. Ja, frisse wind. Dat lijkt iets minder als je het hele artikel gaat lezen in het Haarlemblad. Frisse wind keert te hoge beloningen uit aan haar beleidsbepalers en de bedrijven die haar massaclaim tegen Tata Steel financieren. Ze kunnen een mega rendement maken, zo blijkt uit een onderzoek van het Haarlemblad. Hebben omwonenden van Tata Steel recht op een schadevergoeding? Die vraag hangt natuurlijk al een tijdje boven de markt. En stichting Frisse Wind.nu, opgericht door bezorgde ouders, werkt al een paar jaar aan een massaclaim. Maar dat kost natuurlijk geld. En daarvoor heb je financiers nodig. En die hebben ze gevonden. Maar die financiers, ja, uit een onderzoek van de journalistiek platform Hollands Welvaren blijkt dat Frisse Wind te hoge beloningen uitkeert. Ook laat Frisse Wind onvermeld dat een van de toezichthouders banden heeft met een van haar financiers. En als Frisse Wind gelijk krijgt in haar claim, krijgen haar financiers mogelijk 20 keer hun inleg terug. Hoe zit dat precies? Nou, wat een principiële rechtszaak zou moeten zijn over de gezondheidsimpact van een grote fabriek in een bewoond gebied dreigt daarmee een verhaal te worden over de invloed van groot geld op onze rechtsgang. Een grote rechtszaak kost veel geld, dat mogen duidelijk zijn. En geld dat Stichting Frisse Wind niet had. En daarom heeft ze zich gewend tot procesfinanciers. Dat zijn bedrijven die juridische kosten op zich nemen in ruil voor een deel van de schadevergoeding als die er komt. Nou, dat klinkt allemaal wel op zich redelijk. Verliezen ze de rechtszaak, dan is de procesfinancier al haar geld kwijt. Frisse Wind ging in zee met twee partijen. Omni Bridgeway Fund, Cayman Investments. Cayman. En het Nederlandse Redbreast. Als Tata Steel wordt veroordeeld tot een schadevergoeding of akkoord gaat met de schikking, gaat een deel van het geld dus naar hun toe. Frisse Wind heeft bekendgemaakt hoe die vergoeding wordt berekend. Het wordt of een veelvoud van de inleg van de financiers, die oploopt tot 5 keer de inleg naarmate de procedure langer loopt, of het wordt een percentage van maximaal 25% van de opbrengst. Zo. Krijgt Frisse Wind gelijk met haar claim van 1,4 miljard euro, dan zou de vergoeding voor de procesfinanciers uitkomen op 217,5 miljoen euro. Dat is als Frisse Wind wint, rinkelt de kassa dus op de Cayman-eiland. Nou, het verhaal gaat een stuk verder en ook Frisse Wind komt zelf aan bod en aan woord. Die eigenlijk reageert in het Noord-Holland Dagblad dat men het pijnlijk vindt en geraakt is door de suggestie dat het hen en de medebestuurders om geld te doen is. En er is ook een reactie van Frisse Wind. Kijk er even naar. Je moet je dus afvragen of het echt een hele erge Frisse Wind is. Ronde. Een beetje toepasselijk op het vorige nieuwsitem. Oh my god. 10 voor 10.

0: Oh my god. Nou, oh my god, werd er ook donderdagavond gezegd toen de stemming ging over de kerstmarkt. Gaan we daar weken evenementen van maken? Blijft het een driedaagse evenement? Nou, het blijft een driedaagse evenement, maar het was een krappe meerderheid. 19 zetels tegenover 17. En dat betekent dat in 2026 er een driedaagse kerstmarkt is. In 2027 is het overgang en ja, Maarten Wiedemeijer, verantwoordelijk wethouder, moet op zoek gaan naar een nieuwe organisator die dat op gaat pakken. In 2030 gaat er opnieuw bekeken worden of er een andere opzet zou zijn, omdat meerdere weken een kerstmarkt plaatsvindt in Haarlem.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Mijn guilty pleasure, Toy Story, Taylor Swift.

eerste Toy Story film kwam uit in 1995. Komt er een Toy Story 6 en 7? Dat wordt wel beaamd. Met dit soort successen. Ja, mijn guilty pleasure, geef ik eerlijk toe. I knew it, I knew you. Misschien was je er vanaf 7 uur al bij. En dat is natuurlijk hartstikke gezellig. We begonnen vanochtend om 7 uur, maakten je wakker. We duwden richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. Misschien reizen we wel een stukje met je mee. Want via onze website haarlem105.nl kun je ons live streamen. En dat geldt voor alle programma's. Jan Gouw zit op zijn torenkamer te wachten. En neemt het Stortske over tussen 10 en 12 met Haarlem Werkt. En dat doet hij elk werkdag tussen 10 en 12. Ja. En die zien het weekend ook nog te horen bij Haarlem 105. Ik ben volgende week weer terug. De eerste werkweek zit erop. Nou, het is vrijwilligerswerken. Ik zal het ongetwijfeld dinsdag weer zijn. En ook de vrijdag, de vaste dagen. Heb een heerlijke dag. Het gaat naar 22 graden. Zoek een lekker plekje op. En als ik dinsdag bij je terug ben, gaat dat waarschijnlijk 26 graden worden. Dan mag ik mijn korte broek wel weer aantrekken hier in de studio. Heb een heel goed weekend. Dank voor het luisteren. En tot volgende week. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugs.

0: overlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Dankjewel, Rob Jonker. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
2: Ja, met Alex Warren. Nieuwe single van hem.
1: Elke dag vanaf 10 uur. Haarlem werkt met Jan Gaus. Haarlem 105.

0: Ja.
1: Zomaar eens even drie liedjes achter elkaar. Alex Warren, Emerald Eyes en The Blinded Light van The Weeknd. En Sunnery James en Rian Marciano en I Wonder. Oi, oi, oi. Mooie naam zomer hebben we. Volgende week 27 graden. Woe!

deze vrijdag natuurlijk. Ja. Misschien werk je wel thuis. Heb je lekker je radiootje aangezet erbij. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En dit is Teddy Swims. En hier is het nummer The Door.

Eddie Swims and The Door. En ja, gisteravond is er dan besloten, de kogel is door de kerk. De Haarlemse kerstmarkt wordt vanaf 2028 door een externe partij georganiseerd. Ik denk dat Ed Mensen ook wel zoiets heeft van, nou, mooi dat ik het kan overdragen. Ik hoop dat ze Ed Mensen is een ambtenaar, was een ambtenaar bij de gemeente Haarlem, die waar de gemeente heel veel aan te danken heeft. Want die heeft die hele kerstmarkt van het begin af aan opgebouwd. En dan denk je, ja, dat is dan wel sneu voor Ed, dat hij dan bij de gemeente werkt. Maar daar werkte hij, want hij is met pensioen. Dus ik denk wel dat hij er... ik durf hem bijna er niet over te bellen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk wel, maar goed, hij organiseert het nu nog wel. Als gepensioneerd ambtenaar is hij daar nog wel bij betrokken. Dus vanaf 2028 wordt het georganiseerd door een externe partij. De grote meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond voor het uit handen geven van de organisatie van het evenement. Dat is natuurlijk wel ik snap het ook wel. Want ja, als je dat zelf blijft organiseren als Haarlem, als gemeente, en het gaat een keer gierend uit de bocht, het gaat een keer helemaal fout, dan is het wel zoiets, dan krijg je wel vragen. Ja, maar waarom organiseert de gemeente dit zelf? Hè? Dat is helemaal niet hun taak. Dus, maar goed, dit jaar wordt de kerstmarkt nog door de huidige vorm georganiseerd, en volgend jaar is een overgangsjaar. En van 2028 moet dan de nieuwe organisator het evenement volledig zelfstandig kunnen neerzetten. Daarvoor is maximaal €325.000 beschikbaar. Dan denk je zo, wow, dat is een groot bedrag. Nou, 325.000 is natuurlijk heel veel geld. Maar daar moet je dan wel een hele hoop dingen voor doen. Dus in het debat ging het vooral over de drukte, de sfeer en dat lokale karakter. En ook over die kosten. Zo wil D66 Haarlem de kerstmarkt beter over de stad verdelen. Haarlemers en bezoekers waarderen de kerstmarkt, zei raadslid Joris Krauwels. Zijn partij wil laten onderzoeken. Ja, of het evenement over meerdere weken over pleinen verspreid kan worden. Oké. Organiseert het niet alleen in de smalle straten, maar mensen in de verdrukking komen. Nou, drukking komen is ook wel een beetje. Maar goed, in ieder geval mooi dat de volledige raad erachter staat, dat de kerstmarkt gewoon behouden blijft. Het komt in andere handen. Het zal een aanbestedingtje worden, neem ik aan, dat ze dat in de markt gaan zetten. Omdat even kijken, zeggen ze daar nog iets over? Kan ik het snel? Een heel verhaal staat erover op onze website trouwens. We waren daar bij. Kimberly Luske heeft daar een mooi verhaal over geschreven op onze website. De kerstmarkt. Ik zou bijna een kerstplaat willen draaien, maar dat is te voor de hand liggen. Ja. En dit is Blue the Tiger. Het lijkt heel oud, maar het is hartstikke nieuw. Een van de nieuwe liedjes hier bij Haarlem 105. Feel good. Ik hoop dat jij je ook lekker voelt op deze vrijdag.

organisatie van de kerstmarkt heeft Aardem 105 ook benaderd inmiddels. Van, jongens, moet ik voor jullie een plek vrijhouden op de grote markt. Om nog eens flink lekker uit te zenden vanaf de kerstmarkt. Maar daar zijn we nog over in conclave. Ja. Ik zou het wel leuk vinden. Ik vind het altijd wel leuk, hè, om ergens live uit te zenden. Dat kun je mij wel voor wakker maken. Maar het is tegenwoordig ook een hele organisatie als Aardem 105. Ja. Wie hebben we hier? Whitney Houston. En How Will I Know? En ik heb straks voor je Tiwayo. En I've Got to Travel Alone. En het Aardem 105 nieuws komt er ook aan straks om...

0: lekker weer, hè. Heerlijke zomer, na zomer weer. Sylvia, mijn vrouw, die zei... Zullen we straks vanavond maar uit eten gaan ergens op een terrasje? Ja, ja, dat vond ik wel een goed idee. Ik zei, daar ben ik voor. Ik ben ervoor, ja. Tiwaio hoorde je en I've Got to Travel Alone. En je hoorde Whitney Houston en How Will I Know. Ik heb straks voor je bluff in Zoutelanden. En deze onbekende plaat van de Pointer Sisters. Termi, even een klein stukje.
1: I've got a chip on my shoulder.
0: Lekker hè, ja. Dare me.
2: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
3: Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmer-Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. De koffers van passagiers van KLM zijn misbruikt om cocaïne in te smokkelen, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om koffers van mensen die van de Peruaanse hoofdstad Lima naar Schiphol vlogen. Op videobeelden was te zien hoe grondmedewerkers van vliegveld Jorge Chavez de drugs de koffers insmokkelden. Een OM-woordvoerder benadrukt dat er vooralsnog geen Schiphol-medewerkers worden verdacht. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 4:30 ging het mis aan de Tenkatenstraat. Niemand raakte gewond, hulpdiensten hebben de situatie veiliggesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. En wat ooit begon met een bezoek aan het circus op de Vrijheidstreef... is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105... hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
5: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Bijvoorbeeld, in een theater zou je je voorstellen dat je een rookmachine hebt... dat het licht opeens uit is... Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakcel naar buiten.
4: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag begint fris bij een temperatuur van 8 graden. In de loop van de ochtend wordt het steeds warmer tot het zonnig is bij zo'n 20 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, dan wordt het bewolkt bij zo'n 19 graden.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

kennen het nummer helemaal niet. Van de Pointer Sisters. Maar ik vond het wel even leuk om te draaien. Ik zou hem toevallig hier in het systeem staan. Ik zat te zoeken op de Pointer Sisters. En zag ik, dare me. Hey. En Bluff hoorde je met de zoute landen. Ook omdat het na zomerweer is. Volgende week extreme temperaturen. Niet te geloven. Dit is Coco Jones.

de Lilan en de Bombardiers. Muziek uit de buurt. En Get Your Mind Right. Nou, dat is een goed idee, ja. Eens even kijken, wat is er allemaal in het nieuws? Raad geeft de organisatie Kerstmarkt Haarlem uit handen. Lokaal karakter blijft wel een mens. Vrouw bespuugd en bedreigd. In Haarlem, politie doet tuigen. Wat ook heel mooi is. En ook heel emotioneel is. De reportage van Maurice Blauw. Die ging naar een rogierschool. Heeft een... ja, een circus staan bij het, de Vrijheidsdreef. En dat is een heel speciaal circus. En ja, je ziet bijna een traantje bij hem binnenkomen. Want hij komt oorspronkelijk uit Heemstede. En ja, reist door heel Nederland heen met zijn circus tent en caravan. Ja, allemaal caravans daarbij. En er zijn een... april tot en met oktober gaan we langs, moet je nagaan, hè, 60 verschillende zorginstellingen in Nederland en in België. En nu was hij dus even in zijn hometown Heemstede. Mooie reportage. Mooi om dat te zien, dat je dan ook, heel grappig beeld is dat, op onze website ook, dan zie je die circus tent staan en daar echt zo'n hele kolonne aan van die rollators buiten staan. Ja, dat is wel heel mooi. En een mooie reportage daarvoor die Maurice daar heeft gemaakt. Ja hoor, mooi. Op onze website en op onze app. Die app die is ook verdomde handig. Ja. Voor Android en voor Apple. En dit is Bruno Mars.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in Noord-Holland is daar op de N9.

0: Helden richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 25 september. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
2: Dit is Haarlem werkt. Iedere werkdag tussen 10 en 12 uur. En dit is Jungle and Sunshine.
1: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105.

Frank Jungle. Get it on tonight. En Sunshine. Ja, mooie nazomerdagen. Zit er eraan te komen. Echt, misschien moet je vandaag wel een dagje vrij nemen, want het is fantastisch weer. Ja. Goedemorgen, het is 25 september en wat is er allemaal in het nieuws? Nou, de gemeenteraad van Haarlem heeft toch besloten om de organisatie van de kerstmarkt uit handen te geven. Ze hebben dat jarenlang zelf georganiseerd, de gemeente. Dat is natuurlijk een beetje risicovol. Daarnaast moet je natuurlijk ook, ja, is dat wel een gemeentelijke taak. Dus vanaf 2028 moet het in de handen zijn van een professionele organisatie. Het zal wel aanbesteed gaan worden. En een heel verhaal daarover op onze website. De vrouw bespuugd en bedreigd in Haarlem. Politie zoekt getuigen. Werkzaamheden Middenboulevard in Zandvoort starten in oktober. En een circus speciaal opgericht op de zorg in Heemstede. Een aangepaste show voor het publiek. Een hele reportage daarover. Botsing tussen auto's en een taxi op de Rijksstraatweg. De weg was daardoor geblokkeerd. Man gewond aan een straatroof in Haarlem. Politie zoekt daar ook getuigen voor. En aankomende zondag de halve van Haarlem. Verkeersmaatregelen aangetroffen. Volgens mij willen ze uiteindelijk ook een keer een hele marathon gaan organiseren in Haarlem. Ja. Bloemendaalse politiek baalt dat de hospice niet naar aarde hout komt. En ik vraag me af hoe het Spaarneveer alweer aan het varen is. Want die was tijdelijk uit de vaart gehaald vanwege een scheur in de laadklep. Altijd mooi, hè, dat Spaarneveer. Dat pontje om overgezet te worden vanuit Schalkwijk naar Haarlem-Heemstede. Ja, mooi. Ik heb straks voor je Brother Wallace. Een van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105 en Honey. Verderop ook nog Lost Frequencies, muziek uit de buurt met Alan Clark en Kiss You The Same. Maar nu eerst Incognito, Don't You Worry About It.

0: de Brother Wallace.
1: En Arnie maakt deel uit van die 5 nieuwe platen die we hebben binnen bij Arnhem 105. We hebben natuurlijk veel meer nieuwe platen, maar op deze 5 nieuwe platen leggen we echt de focus. Blue the Tiger, Brother Wallace, Dal Bob, Al Jones en John Allen. Honey, honey. Ja, het is een beetje een raar raceweekend. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt dit weekend gereden. Nou, eigenlijk is die race altijd op zondag. Maar door een nationale rouwdag worden alle sessies een dag eerder verreden. Dus dat betekent dat vandaag dus de kwalificatie is voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. En die begint vandaag 25 september om 2:00 Nederlandse tijd. Dus en dan is zaterdag de race om 1:00. Gisteren eigenlijk al de tweede training geweest. En vandaag dus de derde vrije training om 10:30. En vanmiddag dus van 2 tot 3:00 de kwalificatie. En dat dus allemaal vanwege een nationale rouwdag in Azerbeidzjan. Misschien een beetje vergelijkbaar met 4 mei. Mag er ook niet, dan gaan wij dat ook geen race organiseren. Dus hou daar rekening mee, ja. En dit is Lost Frequencies. En are you with me?
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Sean Clark. And Kiss You The Same. And Lost Frequencies. And Are You With Me. En dat allemaal op deze vrijdag. Je hebt de gele borden met zwarte letters. Heb je al in het centrum van Haarlem gezien. Aankomende zondag wordt de halve stad afgesloten vanwege de halve van Haarlem. Ja, een heel event is dat. De 40ste editie, hè, van de Run Today, halve van Haarlem. De kleine hardlopers, dus organiseren we de... Wordt er een hero kabouterloop georganiseerd? Ja, dan ben je meer geoefend. Ik denk dat ik maar met die kabouterloop mee moet doen, want dat trek ik dan misschien nog net. En, maar er is ook een 5 kilometer en een 10 kilometer. En voor de 40ste editie van de Run Today halve van Haarlem. Prachtig parcours natuurlijk. En loopt door de mooie Haarlemse wijken, daarna door de groene en duinrijke omgeving van Haarlem. En ja, allerlei bandjes en DJ's zorgen voor de muzikale steun onderweg. En dat allemaal maandag in onze stad en daarbuiten. Hou er rekening mee. Ja. 105. Nou, even een beetje een passelijk plaatje opgezocht. De Spencer Davis Group. En dat nummer dat heet Keep On Running.

Running Up That Hill is ook wel aardig van Kate Bush. Misschien Running in the Family, ook een mooi. Running with the Night, Lionel Richie. Allemaal van die, maar ik vond deze ook wel grappig. Spencer Davis Group. En Keep on Running. En dat allemaal in het kader dat er zondag dus de halve van Haarlem georganiseerd wordt. Ja.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harme Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute, meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. De koffers van passagiers van KLM zijn misbruikt om cocaïne in te smokkelen, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om koffers van mensen die van de Peruaanse hoofdstad Lima naar Schiphol vlogen. Op videobeelden was te zien hoe grondmedewerkers van vliegveld Jorge Chavez de drugs de koffers insmokkelden. Een OM-woordvoerder benadrukt dat er vooralsnog geen Schiphol-medewerkers worden verdacht. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidstreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Schol vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
2: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Bijvoorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt, of dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakstel naar buiten.
1: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag begint fris bij een temperatuur van 8 graden. In de loop van de ochtend wordt het steeds warmer tot het zonnig is bij zo'n 20 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, dan wordt het bewolkt bij zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: je ziet ze nog steeds, die foto's door de stad heen. Ook op het stationsplein in de Grote Houtstraat, de expositie. Ik zie jou in de stad. Mooi om dat te zien. En allerlei dingen weer georganiseerd dit weekend. Altijd wel weer heel mooi dat er van alles weer wordt georganiseerd. Natuurlijk die halve van Haarlem, maar ook dingen in het verhalenhuis, in de schuur, in de veel, in het patronaat. Allemaal dingen. Street Jump Haarlem, Disco Jump by the Street Haarlem. Cel 55, hoe Hanni, over Hanni Schaft, wie ben jij? Dat verhaal blijft natuurlijk ook nog steeds indrukwekkend om dat te vertellen. En dat kun je allemaal bekijken. Een hele mooie uitgaansagenda. Georganiseerd door de gemeente Haarlem. Daar kun je dat allemaal op vinden. Dat is heel mooi. Ook uitverkocht het album. Presentatie van Hollandus in de Pletterij. Ik noem maar een aantal dingen die er gebeuren. De Luifel in Heemstede. Organiseert ook van alles. Dus allemaal mooie dingen weer te zien hier rondom Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Family. Aankomende zondag in de haven van Haarlem. Ook voor die kids is er een mooie kabouterloop georganiseerd. Level 42 and running in the family.

Fairground. Chris Ria kwam vorig jaar te overlijden. Overleed hij. En in zijn laatste levensfase gaf hij Paul Casey zijn blessings om zijn muziek voort te zetten. Casey, jarenlang gitarist in de band van Chris Ria, brengt samen met de bassist Egan O'Neill en andere topmuzikanten een ode aan de muziek van Chris Ria. Vanavond dus. Ja, het is niet een echte tribute band, maar ja, ze brengen gewoon die muziek voort. En dat is toch wel mooi. Vanavond in de Veel een optreden. Dus niet meer met Chris Ria, dat kan niet meer. Maar wel met zijn bandleden. En ongetwijfeld gaan ze dit nu.

ongetwijfeld ook dit mooie nummer spelen. On the Beat. En dit is George Ezra, Green Green Grass.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France.

0: Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmer-Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 4:30 ging het mis aan de Ten Katenstraat. Niemand raakte gewond, hulpdiensten hebben de situatie veiliggesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute, meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidsstreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Schol vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
2: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Voorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt, of dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vliegen we ons door het dakstel naar buiten.
1: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf. Verder wil hij niks zeggen. De rechtbank is niet te spreken over zijn gebrekkige medewerking. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij won 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Vuelta. Daarna was hij nog bondscoach. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreren met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmen Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. De koffers van passagiers van KLM zijn misbruikt om cocaïne in te smokkelen, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om koffers van mensen die van de Peruaanse hoofdstad Lima naar Schiphol vlogen. Op videobeelden was te zien hoe grondmedewerkers van vliegveld Jorge Chavez de drugs de koffers insmokkelden. Een OM-woordvoerder benadrukt dat er volgens nog geen Schiphol-medewerkers worden verdacht. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 4:30 ging het mis aan de Tenkatenstraat. Niemand raakte gewond, hulpdiensten hebben de situatie veiliggesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. En wat ooit begon met een bezoek aan het circus op de Vrijheidsstreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
2: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Bijvoorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt, dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakstel naar buiten.
1: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag begint fris bij een temperatuur van 8 graden. In de loop van de ochtend wordt het steeds warmer tot het zonnig is bij zo'n 20 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, dan wordt het bewolkt bij zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Nou, het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, heeft u weer zin in om jou...

onze romanticus. Brunnetje Mars op Haarlem 105. En I Just Might. Ja, en daarmee is de vrijdagmiddag officieel begonnen. Een hele goede middag. Mika hier met Mika Maakt het Weekend. Ik ben degene die je gaat helpen richting die weekend. De komende 3 uur tellen we samen af. En dat doen we met, nou ja, bijzonder veel nieuwe muziek. Ja, dat is toch vrijdagmiddag, hè? Zometeen bijvoorbeeld nieuwe muziek van E.G. Jones. Dat is een artiest die vorig jaar doorbrak met deze track. Waarschijnlijk herken je hem nog.

naast nieuw muziek. Naast nieuw muziek draai ik ook veel weekendmuziek. Dat is eigenlijk muziek waar je vrolijk van wordt, je van gaat dansen of heerlijk op mee kunt zingen. Ja, en zo'n weekendtrack draai ik meteen voor je, want het is Jessie J en Price Tag op 105.

My Body Isn't Ready van Somber hier bij Haarlem 105. Ja, en ik moet ook eerlijk toegeven, dat gevoel had ik deze week ook. Ik ging namelijk naar de tandarts en daar was mijn lichaam echt niet ready voor. Ik moest namelijk voor het eerst in mijn 24-jarige leven naar de mondhygiënist. Ja, was nog nooit nodig geweest blijkbaar, maar daar dacht mijn nieuwe tandarts toch heel anders over. En nou is het niet per se dat ik bang ben voor de tandarts, maar goed, echt vrijwillig ga je er natuurlijk ook niet heen. Wel kreeg ik zoals altijd complimentjes van mijn tandarts. Dat is, ja, ik weet niet waarom, maar dat is eigenlijk... Mijn vermoeden is dat het komt omdat ik nog al mijn verstandskiezen heb. En dat is namelijk echt een natte droom van elke tandarts of zo. Want ze zeggen er altijd iets over. En dit keer ook weer complimenten over die extra tanden die ik heb. Maar die extra tanden waren toch ook wel weer hetgeen wat echt tegen zat deze keer. Want die mondhygiënist is helemaal niet een fijne, prettige ervaring. Dat wist ik niet. Met echt piepend en slijpend langs al die tanden. Echt, ach, verschrikkelijk. Ik wist helemaal niet dat dat zo erg was. Mijn lichaam was er echt niet op voorbereid. Ik heb er in totaal 40 minuten gelegen. En nou voelde het eigenlijk meer als een uur. Toch waren het maar 40 minuten. En dat wist ik omdat ik gisteren de rekening in de mail kreeg. Nou, daar was mijn lichaam helemaal niet ready voor. Die afspraak wordt gefactureerd per 5 minuten. En wat een absurd bedrag is dat, zeg. En ik vraag me ook echt af, waaraan? Nou goed, sommige dingen die zal ik nooit begrijpen. En volgens mij ben ik niet de enige, want Teddy Swims heeft een liedje genaamd Some Things I'll Never Know. Je hoort hem bij 105.

Valkerk. En Don't Shed a Tear. Vrijdagmiddag bij Haarlem 105. Betekent dat we nieuwe muziek gaan ontdekken. Ik stel je namelijk allergraag voor aan nieuwe artiesten of aan nieuwe muziek. Straks hebben we bijvoorbeeld de Vrijdag Vibes en daar hoor je zoveel nieuwe releases voorbij komen. Ah, ik heb daar nu al zin in. Maar ook nu al ga ik een kleine nieuwe duit doen in het zakje. Ik ga je alvast nieuwe muziek laten horen. Ja, en ik weet het nog goed. Het was ongeveer een jaar geleden dat ik hier begon met mijn eigen radioprogramma hier bij Haarlem 105. En toen draaiden we de artiest enorm veel hier, deze volgende artiest. Hij brak toen namelijk door met deze grote hit, Gas Station Love. Yeah.

jaar later. En nou, er is veel gebeurd hier bij Haarlem 105. Ik heb al veel programma's gemaakt en ik voel me echt thuis. Maar ook E.G. Jones heeft zich niet stilgezeten, want hij brengt opnieuw nieuw muziek uit. Need It Bad heet zijn nieuwe single. En daar geloven we enorm in bij Haarlem 105. En daarom draai ik hem ook graag voor je. Het is Need It Bad van E.G. Jones.

0: De nieuwste van E.G. Jones. Need It Bad hoor je op Haarlem 105. Zometeen nog veel meer romantische liedjes. Mrs. Kisses komt eraan. En ook Gersper Doel met Ik Neem Jou Niet Voor Lief hoor je na het nieuws van 2:30.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw werd afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harme Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute, meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. De koffers van passagiers van KLM zijn misbruikt om cocaïne in te smokkelen, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om koffers van mensen die van de Peruaanse hoofdstad Lima naar Schiphol vlogen. Op videobeelden was te zien hoe grondmedewerkers van vliegveld Jorge Chavez de drugs de koffers insmokkelden. Een OM-woordvoerder benadrukt dat er vooralsnog geen Schiphol-medewerkers worden verdacht. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidsstreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Schol vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
3: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Voorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt of dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakstel naar buiten.
2: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag begint fris bij een temperatuur van 8 graden. In de loop van de ochtend wordt het steeds warmer tot het zonnig is bij zo'n 20 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, dan wordt het bewolkt bij zo'n 19 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam staat bij knooppunt Zaandam 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Het lijkt wel 14 februari. Valentijnsdag. Alleen maar liefdesliedjes. En ook deze romanticus Gers Pardoel hoorde je. Ik neem jou niet voor lief. Je hoort hem hier bij Haarlem 105. Zometeen de track die op geen enkel ander moment beter gedraaid kan worden dan deze week. Ik heb het over de track van Earth, Wind & Fire met September. Die hoor je zometeen na de opgave van de Haarlemse Hitmix. Want deze week heb ik weer een nieuwe opgave in elkaar geknutseld. En daarin zitten weer 3 hits. Deze week hebben ze allemaal 117 BPM, beats per minute. En de vraag is, welke 3 hits zijn het? Of welke 3 artiesten heb je gehoord? Steeds hoor je maar een paar tonen van elk liedje. En daarom wordt dit dus multitasken. Goed, de opgave van deze week, die klinkt zo...

Ja, weet jij om welke drie hits het gaat? Laat haar dan van je horen via haarlem105.nl/studio. Of een appje kan ook deze kant op, hè? 06-105-105-38. Goed, bespreken we de antwoorden na deze. Het is september. Earth, Wind and Fire. Je hoort ze bij Haarlem 105.

Gregory Reporter bij Haarlem 105. En de Rules Remix van Holding On. Gaan we verder naar waar we gebleven waren. Want net kreeg je de opgave van de Haarlemse hitmix te horen. En die klonk zo.

en Too Sweet. Een extra track die alleen op de deluxe variant staat van het album Unheard. Ja, werd niet geschat als hitwaardig en dus meer als extraatje uitgebracht bij dus de deluxe editie. En het is allemaal de schuld van TikTok dat dit alsnog een gigahit is geworden. Goed, door naar een hit die al ruim een hit was voordat TikTok überhaupt bestond. Ja, zat ook in, hè? Van de o zo grote MJ, Michael Jackson. Het is Billie Jean uiteraard. Als reactie op de brieven die hij kreeg van vrouwen die vertelden dat hij de vader was van hun kind. En dit liedje werd gigantisch groot. Door naar de laatste hit uit de hitmix en mijn favoriet.

0: Impala en The Less I Know The Better. Het is de eerste LP die ik ooit gekocht heb en ik geniet er tot de dag van vandaag nog steeds van. Hey, en dit zijn de antwoorden, hè. Too Sweet, Billie Jean en The Less I Know The Better. Ze zaten allemaal in deze opgave. Volgende week, dan spelen we weer een nieuwe hitmix met een hele andere opgave en dus andere hits.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Ach. Wat zijn we toch fan van deze man hier bij Haarlem 105. Leon Bridges en Light the Way. Ja, ik zag hem deze week in een interview vertellen over hoe het nu voelt. Hoe het nu is dat zijn EP's zijn uitgekomen en de wereld er echt naar lijkt te gaan luisteren en het op te lijken pakken. En hoe snel hij zoveel waardering begint te krijgen voor zijn muziek. Ja, grappig genoeg is het dus nu pas dat Leon het idee heeft dat dat harde werk begint te lonen. Jaren werkt hij al aan zijn muziekcarrière, maar in een interview vertelde hij dus dat hij zich lange tijd zorgen maakte of het wel zou lukken en of zijn muziek wel zou werken. En dat het pas nu is, met zijn nieuwe EP's, dat hij voor het eerst het idee heeft dat die zorgen verdwijnen. Ah, en terecht toch, wat een muzikant. Leon Bridges. Hey, over wereldsterren gesproken. Het is Madonna die ik voor je ga draaien. En dit is Music bij Haarlem 105. En nu hoor ik je denken, ja, ik draai alleen maar liedjes. Maar zo heet het liedje ook. Music. Geinig. Goed. Wereldster dus. Madonna, je hoort er bij 105.

0: 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg in de regio. Alleen op de A10 een korte file. Bij Amsterdam Buitenveldert is de vertraging ongeveer 5 minuten richting Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, ik vertel je zo meteen over een activiteit hier in de buurt.

Ja, het maakt dus niet echt uit hoe je nieuwe muziek ontdekt, als je maar open blijft staan voor een ander geluid. Ja, het was Alanis Morissette hier met Olive Branch bij Haarlem 105. Ja, en ik zeg dat omdat er meerdere wegen leiden naar Rome. Muziek kun je echt op alle plekken ontdekken. En zo zal er wat vaak bij je gebeuren online, hè, via TikTok en Instagram of misschien gewoon in de Spotify-app. Je hoopt dan door je nieuwe favoriete artiest verder te ontdekken, op een gegeven moment diegene ook live te kunnen zien. Misschien wel bijvoorbeeld op een festival in de hartje zomer. En zo groeit je fandom en je relatie met de artiest die je ontdekt hebt. Maar het kan dus ook helemaal andersom. En dat is misschien nog wel leuker ook. Ik had dat bijvoorbeeld dit jaar met Sky Newman. Ik had daar nog nooit van gehoord. Maar ze stond wel op Lowlands. Ja, er werden mooie reviews geschreven over haar. Over hoe ze met haar prachtige stem haar boodschap weet over te brengen bij het publiek. En zo ben ik haar gaan ontdekken en gaan luisteren. Eerst live zien op een festival en dan pas online verder ontdekken. Dat kan dus ook. Ja, en het is nu dus tijd om haar ook hier aan je te laten horen. Het is Man of the House van haar. Het is Haarlem 105 met Sky Newman.

Never Tears Apart van Inks hier op Haarlem 105. Ja, en ik sprak ze regelmatig hier in het programma Mika Maakt een Weekend. Vrienden van de show kun je wel stellen. En morgen is er een nieuw evenement van ze. Ik heb het over de organisatie van Stoppenkast. Nou, mocht je nou geen idee hebben waar ik het over heb, laten we het je dan even kort toelichten. Stoppenkast is een organisatie hier in Haarlem dat evenementen organiseert voor creatievelingen in de buurt. Ja, en vorig jaar was dat bijvoorbeeld in het Slachthuis. En toen heb ik daar een reportage gemaakt. Maar ook dit jaar is er weer een evenement, morgen om precies te zijn, in de gloednieuwe Volharding. Ja, en zelf vind ik het echt mega fijn dat er een plek is om als creatieveling naartoe te kunnen. Het voelt namelijk echt een beetje als een clubhuis voor een voetbalclub, maar dan voor mensen die iets creatiefs doen in het leven. En ja, van dat soort plekken zijn er gewoon niet zo heel erg veel. Zeker niet als dat in heel Nederland niet, maar gelukkig hebben wij er dus hier eentje in Haarlem. Morgen is er weer een nieuw evenement en tijdens die avond komen er echt veel verschillende creatieve dingen voorbij. En er is natuurlijk een goed gevulde bar, zoals dat hoort bij een clubhuis. Nou, morgen is er dus een nieuwe editie en die gaat over improviseren. En er zijn theatermakers, muzikanten, dansers, beeldende kunst en nog zoveel meer. Hou je dus van creatieve dingen zien, doen, ervaren of maken, dan raad ik je aan morgen te komen naar de Stoppenkast. En dat is dus in de nieuwe Volharding.

0: goed, een kippenvelliedje. Coldplay en Talk hoorde je. Ja, en nu heeft Coldplay wel veel meer van dat soort liedjes, hè. Kippenvelliedjes. Maar toch op een of andere manier is dit toch een liedje dat me extra veel raakt. En het komt eigenlijk vooral door die gitaar die op een prachtige manier dat melodietje pingelt. Hier, moet je even horen. Ja, dat is toch gewoon kippenvel. Ja, toch is het niet Coldplay die dat melodietje bedenkt. Nee, het origineel komt uit de jaren 80 en is gemaakt door de leden van Kraftwerk. Zij maken namelijk het liedje Computer Love. Exact. Coldplay vraagt wel heel netjes van tevoren of ze het melodietje mogen gebruiken als ze aan het werk gaan met Talk. Computer Love van Kraftwerk is. En Kraftwerk keurt dat goed dat ze dat melodietje daarvan gaan gebruiken. En Coldplay duikt vervolgens de studio in. Ah, het liedje Talk komt uiteindelijk af, maar ja, is het ook echt een succes? De mannen van Coldplay die geloven er zelf niet zo in dat succesverhaal. Maar dan is er iemand die tegen ze zegt, het moet de allereerste single, het allerbelangrijkste liedje van het album worden. En dat zet ze aan het denken. Het wordt uiteindelijk de derde single, want deze track verliest het van Fix You. Bizar toch dat Fix You en Talk twee liedjes zijn die op één album staan. Sterker nog, ze staan achter elkaar. Beide van Coldplay. Je hoorde Talk dus en dit zijn Rillen en de Bombardiers. Je hoort Night Train bij Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmen Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 4:30 ging het mis aan de Tenkatenstraat. Niemand raakte gewond, hulpdiensten hebben de situatie veiliggesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute, meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidsdreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
2: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Voorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt, dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakcel naar buiten.
1: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag begint fris bij een temperatuur van 8 graden. In de loop van de ochtend wordt het steeds warmer tot het zonnig is bij zo'n 20 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, dan wordt het bewolkt bij zo'n 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in Noord-Holland. De langste file staat nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Sunnery James en Ryan Marciano bij Haarlem 105 en I Wonder. Hey, welke artiest of band hoort er nou echt bij jouw relatie? Is het misschien een band die heel veel romantische liedjes maakt die vaak bij jullie thuis aanstaat? Of zijn jij en je partner misschien gewoon allebei enorm fan van een specifieke zanger, artiest of band? Ja, bij mij thuis gaat het om meerdere artiesten uiteraard, maar ja, onder andere ook de band die ik binnen nu en een paar tellen voor je ga draaien. En waarom vertel ik je zo? Zometeen vertel ik je namelijk ook vat ik namelijk ook even je werkweek samen. Of tenminste, het nieuws uit de werkweek komt in 105 seconden voorbij. De belangrijkste gebeurtenissen, allemaal uit het nieuws. Dat zometeen, maar eerst eens even wat persoonlijk nieuws. Want deze week is een jubileum. 8 jaar lang hebben ik en mijn vriendin samen een relatie. En dat is dus een mooi moment om stil te staan, om terug te kijken wat er gebeurd is in die 8 jaar. En dus onder andere ook dat we fan zijn geworden van deze band. In die 8 jaar tijd draaien we dit dan ook geregeld thuis. En het is de aanleiding om even dit soort muziek te draaien. Wat geeft dat toe? Als je dit hoort, daar ga je toch meteen van glimlachen. Komt allemaal omdat dit Supertramp is. En je hoort Give a Little Bit bij Haarlem 105.

0: Harry Styles en Dance No More bij Haarlem 105. Ja, en als het weekend zo voor de deur staat, is het ook belangrijk om goed af te sluiten je werkweek. En ik heb dat zelf, vind ik dat vooral fijn om even op een rij te hebben met wat er allemaal gebeurd is. Dan weet ik een beetje in welk kamertje in mijn hoofd ik dat kan opslaan. En zo kan ik dan rustig afsluiten en mijn weekend beginnen. Ik doe dat hier ook op de radio. En dat doe ik dan ook met een poging ook voor jou. Dat doe ik namelijk door het nieuws van de afgelopen werkweek voor je samen te vatten. De belangrijkste dingen een beetje op een rij te zetten. Dan weet je een beetje, oh ja, dat gebeurde allemaal deze week. En dan kun je zo meteen met een gerust hart je werkweek afsluiten. En dus meedoen aan die Vrijmibo. Goed, 105 seconden, zo lang duurt die. En dan ben je dus weer helemaal bij en ready voor die borrel. Dit gebeurde er namelijk allemaal deze week.
1: Een extreemrechtse demonstratie in Den Haag is zaterdagmiddag uit de hand gelopen. Railschoppers zochten de confrontatie met de mobiele eenheid en gooiden met vuurwerk en andere voorwerpen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde daarna een mars door de stad houden. Die mars was eerder op de dag al verboden, onder meer vanwege geweld tegen de politie.
2: Tanken naar een nieuwe recordprijs. In Duitsland geeft korting. Als jij wel eens moet tanken, zul je daar deze week weer niet blij van geworden zijn. De adviesprijs voor diesel staat vandaag op een nieuw record, €2,82. Voor benzine is dat €2,71, bijna de hoogste stand ooit.
3: De VS, Denemarken en Groenland hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland. En daarmee lijkt dit...
4: All the United States is asking for is a place called Greenland.
3: Van de baan. Trump dreigde maandenlang het eiland in te nemen, desnoods met geweld. Maar nu is er dus een oplossing gevonden waarbij Groenland in handen blijft van de Denen.
5: Het Witte Huis heeft gisteren journalisten van grote Amerikaanse nieuwsorganisaties tegengehouden. Het gaat om journalisten van CNN, Politico en MS Now. Trump had de dag ervoor al aangekondigd dat deze nieuwsorganisaties niet meer welkom zijn, omdat ze fake news zouden maken.
6: You get so tired of reading and seeing fake news.
7: TikTok en Insta weg en terug op Hives. Hives, zeg maar de Nederlandse Facebook. Miljoenen Nederlanders hadden een account. Totdat Facebook begon en overwon. En toen kwamen ook nog eens Insta en TikTok. Hives ging in 2013 op zwart en die zijn nu opeens terug.
8: Klopt.
0: Ja, toch wel leuk hoor, Hives. Ik moet zeggen dat ik het vooral altijd spelletjes speelde op Hives. Ik ben benieuwd of ze die ook terug gaan brengen. Goed, het is Christina Aguilera en Beautiful bij Haarlem 105.

0: Bebo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105.

0: Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft twee mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De twee mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan met name korte files in de regio, behalve dan op de A4 Amsterdam-Den Haag. Want daar sta je wel 20 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen 10 minuten oponthoud. En op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, nog 1 uurtje tot je weekend eindelijk kan beginnen. Met nu eerst Jelly Roll.

Jelly Roll en I'm Good hier bij Haarlem 105. Ja, en het laatste uurtje van Mika Maakt het Weekend is begonnen. Over iets minder dan een uur is het dan weekend. En ik moet zeggen, vandaag voelt ook wel echt als een dag waarop je muziek moet ontdekken. Vrijdag is eigenlijk standaard een dag waarop veel releases uitkomen. En ik scroll dan vandaag ook het liefst door Spotify op zoek naar de beste nieuwe liedjes. Maar vandaag stuit ik op eigenlijk iets geks. Het is namelijk geen nieuwe muziek die ik tussen de releases zag staan. Nee, het gaat om een re-release. En die wil ik ook graag aan je laten horen. Het gaat namelijk om een album van Shawn Mendes waar hij mee doorbreekt bij het grote publiek. En dat is vandaag precies 10 jaar oud geworden. Ik heb het over het album Illuminate. En het is een enorme mijlpaal voor Shawn Mendes. En dat liet hij ook op zijn socials weten, heb ik meteen even gecheckt. En hij heeft ook meteen iets aangekondigd dat er meer aan zit te komen. In ieder geval het cadeautje om dit 10-jarige bestaan van dat album te vieren. Ja, wat dat dan mag zijn, dat grote geheim wat er aan zit te komen, dat weten we nog niet. Maar vandaag staat in ieder geval bij Shawn Mendes en hier dus eventjes het album Illuminate in de belangstelling. Ik draai graag voor je de openingstrack. There's Nothing Holding Me Back van Shawn Mendes hoor je daarom nu hier bij Haarlem 105.

0: Taylor Swift. En 12 over 4 brengt ons bij de column van Tisa Smet, de muggenbult. Ja, en deze week ging het in het nieuws enorm veel over de homo-acceptatie. Voor het eerst in een aantal jaren daalt dat aantal namelijk. Bij vrouwen was er een daling van 78% nog maar 55%. En bij jongens staat de teller ondertussen nog maar op 22%. Ja, het hield Tisa bezig deze week. En het liedje dat ze met haar column mee heeft gestuurd is ook een liedje dat daarover gaat. Het is van Macklemore en het heet Same Love. Je hoort die na de column die dus gaat over homo-acceptatie.
1: Ik moest het volgende nieuwsbericht nog een keer lezen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar flink gedaald. Niet een beetje, niet een paar procent. Want van de meisjes keek in 2021 nog 78% positief naar homoseksualiteit. Terwijl dat in 2025 nog maar 51% was. Bij jongens daalde het van 40 naar 22%. Ook het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten op school open kunnen praten over hun geaardheid daalde van 60 naar 45%. En ik kan daar gewoon niet bij in mijn hoofd. Misschien komt dat omdat ik ben opgegroeid met het idee dat Nederland juist een land is waar je mag zijn wie je bent. Het eerste homohuwelijk ter wereld werd hier gesloten. We hebben regenboogpaden, Paarse Vrijdag, Pride en op veel plekken hangt in juni een regenboogvlag aan het gemeentehuis. En toch staan er ondertussen mensen op diezelfde regenboogpaden te verven. In Papendrecht werd een regenboogpad inmiddels 6 keer vernield. Dat zijn natuurlijk de dingen die zichtbaar genoeg zijn om in het nieuws te komen. Want homohaat is niet alleen een vernield zebrapad. Het is ook de jongen die op school liever niet verteld is dat hij verliefd is op een andere jongen. Het meisje dat haar vriendin niet durft te zoenen op straat. De jongen die een roze trui aantrekt en op straat flikker naar zijn hoofd krijgt. Misschien nog wel het meest zorgelijke. De jongere die daar omheen staat en denkt dat hij beter niks kan zeggen. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat jongeren niet alleen negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit, maar ook vaak denken dat homoseksuele en lesbische leerlingen op school daar niet open over hun geaardheid mogen zijn. En daar word ik heel erg verdrietig van. Dat iemand gewoon homo moet kunnen zijn, dat lijkt me geen ingewikkeld idee. Toch zijn we de afgelopen tijd vooral druk met de vraag wie hier verantwoordelijk voor is. Bij Renze aan tafel werd eerder deze week een zondebok gezocht. En Mona Keizer heeft er al één gevonden. Het ligt aan de moslims, mensen met een niet-westerse achtergrond. Dus dat wil ik heel even ontkrachten. Ongeveer 15% van de jongeren in Nederland is moslim. En ongeveer 60% van de jongeren heeft geen positieve houding ten aanzichte van homoseksualiteit. Hebben we dat ook weer even besproken. Men is op zoek naar een groep die ze kunnen aanwijzen. Het zijn de moslims, de christenen, de witte heteromannen. Het zijn de jongeren op TikTok, de influencers en politici. En misschien dragen al deze dingen op verschillende manieren bij aan een klimaat waar mensen in opgroeien. De onderzoekers wijzen bijvoorbeeld op de grotere blootstelling van jongeren aan conservatieve denkbeelden en de invloed van sociale media. En tegelijkertijd benadrukken ze dat er meer onderzoek nodig is om daar een direct oorzakelijk verband van te maken. Maar ik merk dus dat ik een beetje moe word van de vraag wie we de schuld kunnen geven. Want ondertussen vergeten we de belangrijkste vraag. Wat gaan we eraan doen? Ik denk dat homohaat niet alleen ontstaat bij degene die homo als scheldwoord gebruikt. Het ontstaat ook in stilte eromheen. Wanneer iemand een homofobe grap maakt en niemand reageert. Wanneer een jongen op school wordt uitgescholden en iedereen doet alsof het erbij hoort. Of wanneer we zeggen dat iedereen mag zijn wie die is, maar ondertussen accepteren we dat iemand zijn liefde vooral binnen het huis moet delen. Want volgens mij moeten we oppassen dat de discussie over homo-acceptatie niet verandert in een wedstrijdje welke groep Nederlanders is het meest homofobisch. Want dat helpt een 16-jarige jongen die bang is om uit de kast te komen helemaal niet. Die wil helemaal geen debat over artikel 1 of artikel 23. Die wil gewoon weten of hij zijn vriendje hand in hand kan vasthouden, zonder dat hij in elkaar geslagen wordt. En dat lijkt me eigenlijk helemaal niet zoveel gevraagd. Ik wil in een land wonen waar je niet eerst hoeft te bedenken wie er naar je kijkt voordat je iemand een kus geeft. Waar een jongen een roze trui aan kan trekken zonder dat iemand daar iets van hoeft te vinden. Waar een meisje met haar vriendin over straat kan lopen zonder dat ze zich moet afvragen of het veilig is. Waar een kind op school niet hoeft te twijfelen of het wel verstandig is om te vertellen op wie het verliefd is. En dat klinkt misschien allemaal heel erg vanzelfsprekend, alleen dat is misschien wel het probleem. We zijn er zo aan gewend geraakt om te zeggen dat Nederland tolerant is, dat we soms vergeten dat tolerantie geen eindstation is. Je moet het blijven doen, blijven zeggen, blijven beschermen. Liefde is geen politiek debat, het is geen religieuze discussie, het is geen cultuurstrijd. En het is al helemaal geen keuze die je voor iemand anders kan maken. We moeten onszelf gaan afvragen wat we doen wanneer iemand naast ons een homofobe grap maakt. Wanneer iemand wordt uitgescholden of wanneer een klasgenoot bang is om uit de kast te komen. Dat we gewoon gaan zeggen, doe eens normaal. Want Want uiteindelijk wil ik helemaal geen bijzonder land zijn, omdat wij het eerste land waren met het homohuwelijk. Ik wil in een land wonen waar je jezelf kunt zijn. Wie je ook bent.

Brother Wallace en Honey bij Haarlem 105. Ja, zometeen de Vrijdag Vibes. Een half uur lang weekendmuziek en nieuwe releases. Ik hoor graag welke verzoekplaats jij wil horen als opener. Kan via haarlem105.nl/studio. Eerst hoor je nu Shawayne Twain en That Don't Impress Me Much. Yeah.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmerjansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. De koffers van passagiers van KLM zijn misbruikt om cocaïne in te smokkelen, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om koffers van mensen die van de Peruaanse hoofdstad Lima naar Schiphol vlogen. Op videobeelden was te zien hoe grondmedewerkers van vliegveld Jorge Chavez de drugs de koffers insmokkelden. Een OM-woordvoerder benadrukt dat er vooralsnog geen Schiphol-medewerkers worden verdacht. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 4:30 ging het mis aan de Tenkatenstraat. Niemand raakte gewond, hulpdiensten hebben de situatie veiliggesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. En wat ooit begon met een bezoek aan het circus op de Vrijheidstreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
2: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Bijvoorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakstel naar buiten.
1: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 45 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid 20 minuten vertraging. En de meeste vertraging is er door een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Ja, het weekend kan gaan beginnen met de Vrijdag Vibes bij 105. En het is Another die het bal opent. Hij werkte samen met Emily Warren voor deze track. Emily schreef vooral hits voor grote artiesten als Dua Lipa en Shawn Mendes. Maar ze lijkt nu ook zelf een hit te pakken te hebben. Het is Silver Lines bij 105.

En het is een kwestie van aftellen voor fans van GTA 6. De game Grand Theft Auto 6 komt bijna uit. En er wordt ook steeds meer duidelijk over de game. Zo was er de afgelopen tijd veel muziek die uitkomt die in de game te horen gaat zijn. Zo ook deze track van Travis Scott. Dit is Rhino.

Wat een prachtige stem heeft Ray toch, hè? Jordan Joy hier bij Haarlem 105. En ook artiest Rosé heeft een stem die klinkt als Weekend. En een naam die klinkt als Weekend.

Miley Cyrus. Die voorstelt om te gaan trouwen in deze toch best rustige track van haar. Leuk is dat in de videoclip te zien is dat ze danst samen met haar huidige fiancé. Max Morando is dat. Ook een muzikant en eengene met een prachtig kapsel. Ik als krullenbol ben er stiekem best jaloers op. Hé, maar we gaan housen naar house. Barry can't swim, maar muziek maken kan hij wel. Je hoort I Could Be Madonna.

Barry Can Swim en I Could Be Madonna. Ja, en rock en rollen stuur ik je je weekend in met Tame Impala en Hammer. Een cover en tribute naar The Smashing Pumpkins, van wie de track origineel is.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in de ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro

0: die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat zo'n 40 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Koog en Zaanstad Zuid een kwartier vertraging. Op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart richting de Koentunnel ook een kwartier. Ook op de A10 bij Zeeburg gebeurde een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog een kwartier. En op de N516 Zaandam-Oostzaan voor de aansluiting met de A8 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmen Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. De koffers van passagiers van KLM zijn misbruikt om cocaïne in te smokkelen, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om koffers van mensen die van de Peruaanse hoofdstad Lima naar Schiphol vlogen. Op videobeelden was te zien hoe grondmedewerkers van vliegveld Jorge Chavez de drugs de koffers insmokkelden. Een OM-woordvoerder benadrukt dat er volgens nog geen Schiphol-medewerkers worden verdacht. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidsdreef is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Scholm vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
3: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Bijvoorbeeld, in een theater zou je je voorstellen dat je een rookmachine hebt. Dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakcel naar buiten.
2: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Het is de uitkomst van een ledenreferendum. Daarbij besloten de leden verder dat Pro zich in Brussel aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt en kans op wat regen. Een minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je wel 10 minuten vertraging tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Verder 10 minuten oponthoud op de A10 de ring van Amsterdam op de ring west richting de Koentunnel bij Amsterdam Slotervaart. En er is een ongeluk gebeurd op de A10 bij Zeeburg. Daar zijn alle rijstroken inmiddels vrij, maar de vertraging vanaf Amsterdam Buitenveldert is nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren.

0: verkiezingen ook besloten de leden dat PRO zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Er staat een korte file nog op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen ook 5 minuten oponthoud. En op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Bibo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de supervette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Een vrouw is afgelopen woensdag bespuugd en bedreigd op de Prinsenbrug. Rond 3:30 spuugde een man haar in het gezicht en vervolgens bedreigde hij haar. Hierna liep hij weg in de richting van de Harmer Jansweg. De politie zoekt naar getuigen en heeft ook een signalement van de dader gedeeld. Een auto is gistermiddag een voortuin ingereden en tegen een woning gebotst. Rond 4:30 ging het mis aan de Tenkatenstraat. Niemand raakte gewond. Hulpdiensten hebben de situatie veiliggesteld en een berger heeft de auto uit de tuin gehaald. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. De boulevard van Zandvoort wordt tussen het Badhuisplein en boulevard Barnaert heringericht. Vanaf maandag 5 oktober zal hij tot ongeveer april 2028 onder handen genomen worden om een nieuwe wandelroute, meer groen en meer zitplekken te maken. De verbouwing zal in de winter plaatsvinden. In april volgend jaar gaat hij weer open voor de zomer. Daarna wordt hij tot april 2028 definitief ingericht. Een deel van de boulevard blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Woningen blijven wel bereikbaar en ook de hulpdiensten kunnen er altijd bij. En wat ooit begon met een bezoek aan het Circus op de Vrijheidstreef, is nu uitgegroeid tot een eigen, kleiner circus, afgestemd op de zorg. Circusdirecteur Rogier Schol vertelt aan Haarlem 105 hoe zijn circus zich aanpast aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
2: De voorstelling is ook helemaal afgestemd op de doelgroep. Voorbeeld, in een theater zou je voorstellen dat je een rookmachine hebt, dat het licht opeens uit is. Dat soort elementen doen wij niet. Heel breed in de zorg komen wij met ons circus naar de instelling toe. Daar is het formaat circus eigenlijk ook op gemaakt. En die is wel groot, maar eigenlijk weer heel klein. Dus een heel groot trapezenummer. Ja, dan vlieg je bij ons door het dakcel naar buiten.
1: Afgelopen woensdag waren er 3 voorstellingen speciaal gegeven voor Wereld Alzheimerdag. De hele reportage daarvan vind je terug op onze website haarlem105.nl.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de pont over het IJ. Er zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en Ja 21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
4: Goedenavond, we zijn er weer. Natuurlijk ook met Max van Vulpen. Willen we nog even aanvullen. Turn up the boat tot 9 uur met zometeen Martin Solveig, Kylie Minogue. Nu de dame en heer van True Unlimited en...

0: Martin Solveig en hello natuurlijk hier bij Haarlem 105. En ja, daar begroeten we dan ook traditiegetrouw naar de eerste paar platen even onze luisteraars mee. Niet alleen ik zelf, maar natuurlijk ook Max van Vulpen.
1: Ook ik zeg hello, fijn dat je erbij bent. Deze plaat maakte deze Franse DJ Martin Solveig overigens samen met Dragonette.
0: Even voor de feitjes, dat, ja. Voor de mensen die meeschrijven, dat Dragonette nooit
1: dat
0: van gehoord.
1: Dat je dat in elk geval genoteerd hebt.
0: Pak je toch even mee, ja. Zo is het ook. Hey Max, hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Het gaat hartstikke lekker, fijne week en het gaat ook goed op school, dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja, ja. En ja, goed, die opleiding, dat doe je natuurlijk nu...
1: Al bijna een maand.
0: Een maand,
1: ja,
0: oké.
1: Het gaat snel.
0: En is het wel een beetje van ja, wat je ervan verwacht had, zeg maar?
1: Ja, het is wel erg visueel. Wat ook wel de nodige moeilijkheden voor mij als volledig blinde student met zich meeneemt. Maar tot nu toe ben ik best wel blij met de ervaring die ik tot nu toe heb gehad. Ik heb meegedaan aan een radiospelletje hier op Haarlem 105. Omdat het bij de opleiding hoort. Kennis maken met media. En ik ben bij in het museum voor beeld en geluid in Hilversum geweest met de klas.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk wat een hele vette ervaring is. Het is het gebouw waar de jeugd in ligt van menig Nederlander. Als het tenminste gaat om publieke radio en tv. Dus dat was wel.
0: Maar goed, jij bent ook inmiddels als visueel uitdagende persoon, zullen we zeggen. Ook wel gewend dat mensen af en toe natuurlijk uit automatisme ook. Maar heel veel mensen roepen natuurlijk, kijk.
1: Ja, nou ja, dat vind ik niet erg.
0: Nee, maar ik hoor het ook wel eens omheen. Of dan zie ik het. En dan denk ik, ja, dan staan mensen naast iemand die nee, niks of weinig ziet zoals jij. Kijk, Max.
2: Jongen.
0: Dan denk ik, ja, even. Misschien kun je nog even. Wat gebeurt hier bij de omroep? Heb ik het idee dat er een hoop mensen wel.
1: Maar het is een beetje de context. Het is een beetje de context van als iemand het gebruikt om echt iets te zeggen van. Als iemand tegen mij zou zeggen, nou maar, hé, Max, kijk, een paard. Dan ja, zou precies. Ik zeggen, ja, heb ik geen boodschap aan. Maar als iemand zou zeggen, nou kijk, dan moet ik even nuanceren voor je. Dan is het wat anders.
0: Ja,
1: het ligt aan de context van wanneer je het gebruikt, zeg maar. En dat doe ik zelf ook, hè. Als ik dan tegen jou zou zeggen, nou kijk Johan, die volgende plaat die wij gaan draaien. Dat is gewoon een superlekker nummer.
0: Nou, trouwens, als ik kijk, je rit staat nog open. Nou, goed dat je dat even
1: zegt. Ja, precies. Fijn, ja.
0: Nou, de inhoudsopgave doen we zo direct wel. We hebben in ieder geval geen mindset moment deze week.
1: Oh, niet?
0: Nee.
1: Onze coaches die moeten even bijkomen, ja. Van alle adviezen die ze al gegeven hebben.
0: Hier
1: hebben
0: we vakantie, dus dat komt binnenkort. Aben, Haarlem 105, je luistert naar Turn Up The Boat tot de klok van 9 uur met zo de Kylie Minogue. En nu, another talk.

0: andere magnetische trillingen die hoor je hier natuurlijk van Mooney en ja, ook de Daft Punk. En de plaat van Daft Punk, Max, hoe was dat ook alweer?
1: Dat was Contact.
0: Contact. Ik herkende hem even niet, weet je dat? Ik zie Daft Punk staan en dan ben ik zelf ook disc jockey. Maar ik kreeg hem even niet helder op de geest.
1: Contact van Daft Punk uit 2013.
0: Kijk eens aan. Ja. Hey, ik zit net even, ja, dat doen wij hier, hè, voor de mensen die op de camera kijken. Haarlem105.nl/studio.
1: Ja, bij ons belandt elke dag het Haarlems Dagblad op de mat.
0: Ja.
1: Wij zijn de lokale omroep van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Zou een schande zijn, hè? Schande, hè?
0: Schande, gewoon schande.
1: Als dat niet zo zou zijn. Hè?
0: Maar ja, jij hebt de krant al gelezen. Alleen jij doet dat natuurlijk auditief, hè? In plaats van met beeld. Ik zit net even te kijken op pagina 11.
1: Zover was ik vandaag nog niet gekomen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Vind ik ook schande, hè? Ja. Hey, wat vind je er zelf van?
1: Ja, het ook maar school weer hielp me ervan verder te lezen.
0: Ja, goed, geef de schuld maar weer aan school, Max.
1: Ja, oké.
0: Ik vind dat, dit had je gewoon even kunnen doen. Beetje voorbereid.
1: Nou. Ja, fair enough.
0: Anyhow, er is een boek uit over Lady Diana, Princess Diana. Geschreven door Charles Spencer, The Swan Song. En nou, we hadden het er zo even over, off-air, zoals wij dat dan in jargon noemen. Dat Lady Diana een liedje heeft die ze heel mooi vindt. En ze was ook, ja, hoe zou ik dat zeggen, quasi bevriend met Paul Buchanan. En Paul Buchanan is de voorman van de formatie The Blue Nile.
1: Dat gaat even geen belletje bij mij rinkelen, moet ik zeggen.
0: Dat maakt niet uit. Maar laat het nou net zo zijn dat de Blue Nile vind ik toch een van de mooiste liedjes. En ik heb recent natuurlijk een uitvaart gehad. En dan komen er allerlei zaken nog even weer een beetje bij opborrelen. Van nou, hè, als ik zelf ooit een keer stuk ga, hè, dat ik ook de eten ingevlogen word. Wat wil ik dan? Nou, dan is dit een plaat waarvan ik zeg van nou, die mogen ze zeker wel even draaien. Maar het was ook het favoriete nummer van Prinses Diana, heb ik me laten vertellen door diverse betrouwbare bronnen. Dus ik dacht, weet je wat? Laten we hem gewoon een keer draaien. We hebben toch dat boek waar de mensen wellicht morgen voor in de boekhandel gaan kijken en koekeloeren. Ik dacht, ja, dit is ook 90's, maar dan toch een beetje vanuit een ander oogpunt. The Blue Nile, nu op Haarlem 105 met Tinseltown in the Rain.

Crystal Town in the Rain van de Blue Now. Een van de favoriete nummers van Prinses Diana. Je bent bij Turn Up the Boat. Nog tot 9 uur zijn we bij Johan en Max. En Max, dat ben ik. Johan die heeft een gerechtje in de magnetron gedaan. Een grote bak pasta, pesto. En hij had gedacht, er zit kip in. Maar die kip is er helemaal niet in. 3 keer raden wie het voor hem heeft opgezept. Zijn vriendin. En ook 3 keer raden wie er vanavond door het huis geslagen gaat worden.

0: Grand Petit Dame, hè? En dan bedoel ik met Grand natuurlijk dat ze toch wel het nodig heeft neergezet. Want naast verdienstelijk zangeres, en toch ook wel een knappe verschijning moet ik zeggen, is zij ook nog actrice, Max?
1: Ja, en nog steeds actief. Ik bedoel, we begonnen in de jaren 80. Ik denk dan toch een beetje te evenaren met Madonna. Lijkt heel erg op Madonna wat dat betreft. Want het in de jaren 80 met doorgebroken met I Should Be So Lucky. En nu is het 2026 en heeft ze ook nieuwe muziek uitgebracht recent met Snow Patrol.
0: Oh, kijk.
1: Ja, samenwerking.
0: Maar die mensen komen natuurlijk ook uit Down Under, Snow Patrol.
1: Australië.
0: Australië, ja. Absoluut. En mooie plaat hebben die gasten ook gemaakt. Het is niet echt het kaliber, het genre wat wij natuurlijk draaien tijdens Turn Up The Boat. Maar ze hebben Chasing Cars, hebben ze ook nog akoestisch opgenomen in een of ander muziekhuis langs een Sydney rivier, dat weet ik nog. Prachtig mooie versie. Wellicht misschien een keer leuk om op een ander moment te draaien. Ja, onthoud dat vast wel.
1: Ja, ergens als we een keer een pop-up programma mogen doen op zondagmorgen, krijgen van heel veel luisteraars berichten dat ze Mart Smeets met oude lullenmuziek, OLM, niet meer horen. Zou zeggen, zetten we lekker daar een uurtje koffiemuziek neer. Akoestische nummers en fijne nummers om lekker een uurtje zondagochtend door te komen. Zomaar een idee. MT, luister je mee?
0: Ja, precies. We gaan terug naar 94 met The Riders. En...

0: Just Trippin, Fede Legrand en daarvoor natuurlijk nog de Riders met Bang hier. Natuurlijk bij Turn Up the Boats op Haarlem 105.89.9. En natuurlijk via onze dampende antenne.
1: Op DAB+.
0: Precies.
2: Zijn we ook te bereiken. En online via haarlem105.nl/live. En het is een beetje de vraag, wil je het jezelf aandoen? Maar je kan in theorie naar ons kijken ook.
0: Ook nog, ja. Maar dat zou ik wel doen met op de lege maag, lieve mensen.
2: Raad ik je af.
0: Ja, precies. En komt niet door mij, hè. Goed, tot zover de complimenten, Max. Nou, wel gekke
2: geheim. De veren in onze aars.
0: Ja, nee hoor. Ik denk dat wij de meeste streams halen, Max. Ongekend.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, tot zover ons eeuwigdurende natuurlijk zelfliefde. Noem je dat? Narcisme.
2: Ja, nou, ik ben geen narcist.
0: Oh, nee.
2: Jij ook niet, hoor.
0: Oh, niet? Oh.
2: Zeker niet.
0: Ik ben er wel eens een genoemd, hoor, door mijn exen. Maar goed, dat is ook de reden dat die dame natuurlijk ook ex is, hè. Laten we dat wel weten. Maar het was wel een lekkere, fijne rammerbeuker.
3: De klapper van de week.
0: De klapper van de week gaan we toch over naar de mega schrijfmax.
2: Ja, nou ja, daar zit een leuk verhaaltje bij. Afgelopen weekend zat ik samen met mijn broertje aan de keukentafel. We waren aan het avondeten en mijn broertje die was de muziek aan het laten horen die hij luistert met zijn vrienden.
0: Ja.
2: Die hij met zijn maten aanzet als hij zelf even een feestje geeft. En ik hoorde daar een plaat tussen zitten. Ik denk, dit is zo goed. Ik zeg, hoe heet die? En hij geeft me de titel. Het is Trapped van Colter. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar geheel te danken aan mijn broertje is dit vanaf vandaag de gloednieuwe
3: Turn Up the Boat.
0: Doe het dan maar!

0: Lekker hoor, die mega schijf Trapped van Colter, Max.
1: Ja, speciaal komt het door mijn broertje dat we hem hebben, dat we hem nu als mega schijf hebben. Met hem zat ik afgelopen zaterdag aan de keukentafel en hij liet me platen horen waarop die hij graag draait als hij even een feestje
0: geeft. Groot applaus voor Timo. Als je meeluistert, Timo, chapeau.
1: Ja, jij bent er blij mee.
0: Ja, ik vind hem wel lekker. Vooral het riffje, om het zo maar te zeggen, met die piano.
1: Lekker piano riffje.
0: Word ik altijd wel een beetje blij van, zeg maar.
1: Ja.
0: En sowieso met de piano. Ik heb dat ding natuurlijk staan sinds een paar maanden. En daar ben ik zelf lekker een beetje mee aan het spelen. Afgelopen week nog geoefend op Billy Vera aan de Beats. Of de Beaters, geloof ik, heet dat. Met At This Moment. Misschien ken je dat nummer nog wel.
1: Zal ik even moeten graven? Want het zegt me nu even niks. Maar misschien als ik het hoorde, dan denk ik... Oh ja.
0: Nou, misschien kan wel een klein stukje even laten horen. Maar ik weet niet of wij dat nummer hier... In onze
1: uitzendcomputer hebben staan. In onze muziekdatabase.
0: Nou, ik ga het even proberen. Kijk. Ja, dit is ook nog de goede versie. Hoor, dit piano ding. Nou, dit nummer dus, zeg maar. Dan ben ik nu een beetje mee aan het oefenen.
1: Ook weer zo eentje voor de zondagmorgen.
0: Ja, zeker. Lekker. En bovendien, dit liedje, dat werd ooit gebruikt door Marco Borsato. Lang geleden. In de jaren 90 ook. Dit programma is natuurlijk heel jaren 90 gethematiseerd. Maar Marco Borsato, die imiteerde dit liedje in de Soundmix Show. En daar werd hij beroemd mee.
1: Ah ja, natuurlijk. Nadat hij eerst Italiaanse muziek had uitgebracht.
0: Nou, het is zo. Dit nummer, At This Moment, heeft hij gecoverd. Dat heeft hij zelf ook uitgebracht. En daarna de Italiaanse versie Emozioni.
1: Emozioni. Ja.
0: Dus goed, even off the side. We nemen een heel zijpad. Anyhow, ik vind dat het tijd wordt voor een klein beetje muziek, Max.
1: Ik ook.
0: We zijn er ook wel een beetje aan toe, denk ik zo.
1: Ja.
2: Stampend en stampend op 89.9.

Think About It, hier natuurlijk op Haarlem 105. Turn up the boat, tot de klok van 7 uur. We gaan zo direct even wat boodschapjes doen. En natuurlijk het nieuws. En ja, wees niet bang, we zijn zo weer terug naar al deze dingen. En we neigen naar... Precies. The Once, Def LaFresh, Haarlem.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
2: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Hey. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Ewout.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
5: En natuurlijk Max.
6: Dag schatje.
5: Dit is Turn Up the Boots tot de klok van 9 uur. Jet ein deutsche Schallplatte, oftewel DJ Bobo. Mocht je nog willen inbreken, kan dat, hè? Haarlem105.nl/studio. Of je kunt ook whatsappen naar onze studio. Wat is het nummer, Max?
7: Oh ja, 06-100-505-38.
5: Nou, spotzuiver. Volgens mij mogen we door, hè? Dit was de proeftijd.
7: Ja.

0: dit nou niet? Ja, dat zei ik nog. Ga je hem niet stoten? DJ Bobo, somebody's dance with me.
1: Eine Deutsche Scheinplatte.
0: Nou, volgens mij was het een Zwitser. Oh, bedenk
2: dat,
0: ik me nu.
2: Is dat zo? Ja, sorry, dat ging even fout zo. Max.
0: Oh, sorry.
2: Ja, dat moet je niet doen, hè?
3: Ja, dat lachen we even. God, verder op gaan we dingen van met die pestzootje. Met die pestpleurenskruks en dingen.
0: Ja, dankjewel.
2: Dat dus.
0: Dankjewel, Lau.
2: We hebben nog een inhoudsopgave te doen. Hebben zo meteen natuurlijk in ieder geval podiumparels. En wat nog meer?
0: De Megaschijf Classic.
2: Ook nog, ja.
0: De Megaschijf uit het archief.
2: Ja, ik zat even te kijken, maar dat is wel een hele lekkere. Namelijk de Midnight Generation. Dus dat belooft wel wat.
0: Lekker zeg.
2: Inbreken kan. Haarlem105.nl/studio. En tot die tijd fijne plaats van DJ Paul Elstak hier op Haarlem 105. Love you.

0: days are gone. Do you remember?
1: Haarlem 105.
2: Doe normaal!
3: Haarlem 105.

0: Hathaway, Catch Your Fire. En daarvoor natuurlijk nog Sash met Stay hier bij Turn Up The Boat. En Hathaway, die kunnen we natuurlijk ook nog zijn beuker van een hit. Namelijk...
1: What is love?
0: What is love? Dat wordt toch wel regelmatig de discotheken en de kermissen voorbij komen. Max, ik zie jou ondertussen nog wat funky moves maken op je mobiel.
1: Dat is mijn autoplay.
0: Ja, autoplay, oké. Okay. Jij leest natuurlijk niet van de autocue, maar jij hoort van de autoplay.
1: Klopt.
0: Dat betekent... Dat het
1: tijd voor is geworden
0: voor
1: om aan de bak te gaan.
2: Turn Up The Boat presenteert...
1: Ja, het is er weer tijd voor.
2: Max van Vulpen met podiumparels.
0: Ja, en je hebt je auto bleek klaarstaan, dus ik zeg, gaat u maar.
1: We beginnen deze podiumparels op donderdag 5 november. Dan openen de deuren van het patronaat om 7:30 en om 8:30 staat daar een Nijmegenaar op het podium. Een man die je kan kennen... En dan gaat er meteen een lampje bij je branden wie het is van deze muziek. Ik weet niet wie

0: En goede Frank Boeien in huis, Johan.
1: Ja, ik ben ook een beetje hezig, hè?
2: Het was een beetje koud in mijn huis.
1: Dat is een mooie plaat uit de jaren 90.
2: De langste dans, de laatste keer. Tot ziens voor nu, maar morgen weer.
0: Ja, tot ziens voor nu, zegt hij. En het is ook de laatste in deze fragmentenreeks. Vond ik toepasselijk. En ook toepasselijk omdat het een wat recenter nummer is van hem. Maakte die overigens niet als hoofdartiest. Ik heb een stukje uit het nummer gepakt waar het grootste gedeelte van de vocalen gerapt worden door Typhoon. Interessante samenwerking tussen Typhoon en Frank Boeien uit 2023. Beste man is nog gewoon volop actief als dichter, als componist, muzikant en treedt overal nergens eigenlijk op. En plaatst er ook hele mooie, zeg maar, soort van filosofische berichtjes over op zijn Instagram.
1: Ik vind het altijd wel een bijzondere man, die Frank Boeien, moet ik zeggen. Hij, kijk, ik ben niet van de mannen, hè. Dat, ja, goed, dat sommigen denken...
3: Dag, schatje.
1: Maar het is niet zo. Maar ik moet zeggen, ik vind hem wel charismatisch. En hij is heel authentiek ook.
0: Ja.
1: Hij heeft ook schijt aan een hoop dingen, weet je wel. Denk, nou, vandaag geen zin om haar te doen, doet hij dat niet. En Frank is ook gewoon niet altijd van het moderne. Hij zit ook graag gewoon lekker ergens aan de kant bij de Waal. Lekker met een pakje check en een fles wijn. En gewoon genieten, weet je wel. Hij hoeft er niet van door. Dat vind ik wel mooi.
0: Nou, hij geniet van het leven en hij houdt er ook een hele filosofische stijl op na. Dat zie je ook wel als je zijn Instagram bekijkt. Waar hij trouwens gewoon berichten op zet.
1: Uh-huh.
0: Die echt, dat lijkt wel, dat is echt een kant van social media, krijg je dan door. Dat als je een ander account zou volgen op de socials, dan is het alleen maar, hier heb je weer een gesponsorde promo deal met een kortingscode en een plaat van 2 minuten.
1: Of een of andere fucking airfryer waar niemand, die niemand boeit.
0: Nee, precies. En bij Frank Boeien zijn het tenminste postings die nog boeien.
1: Ja,
0: lange verhalen over waar hij heeft gespeeld, wat hij heeft meegemaakt en waar hij over nadenkt. Razend interessant in een tijd waarin social media toch vooral wordt gebruikt om effectieve, snelle reclameboodschappen doorheen te drukken. Laat Frank Boeien een mooi tegendeel zien.
1: Zo is het.
0: En zo klinkt het ook gewoon door in zijn muziek, die hij gewoon lekker blijft maken en blijft optreden. Dus deze wilde ik zeker even uitlichten.
1: Nou, waarvoor dank. Tweede fragment. Max, ben je daar klaar voor?
0: Ja, nou ja, dat gaat over een saxofonist die in het patronaat staat op de dag van Sint Maarten. Deuren open om 19:30. Optreden begint om 20:30. Ja, de Queen of Sax. Candy Dulfer kennen we van deze mooie saxofoonklanken. Gewoon wat nummers van haar geselecteerd. De eerste, dat is deze. Don't Go. '11:58, dat is deze.
1: Klinkt een beetje Kenny G-achtig ook, hè?
0: Ja. Nou, Johan. Dit is Smooth. Zo heet hij ook. En hij klinkt ook zo.
1: Hij klonk ook smooth, moet ik zeggen.
0: Ja. Oh, deze is ook zo lekker. Do You Love Me? En deze ook nog. Nou, hoe heet het optreden dat gegeven gaat worden? Nou, Candy Dulfer presents Funk Legacy All-Stars featuring Nigel Hall en Rick Benny Blue. Een hele mond vol, maar ze staan in het patronaat. Ja, het wordt gewoon een heel mooi feestje. En het leuke om nog even erbij te vermelden is dat Nigel Hall en Eric Benny Blue deel uitmaken van de Amerikaanse funkband. En dat is een hele mooie funkband. En onder leiding van Candy Dulfer gaan zij tijdloze klassiekers performen van artiesten als, nou, ik noem er even een aantal, James Brown en Sly and the Family Stone. Al die oude funk-legendes, dat zijn voor deze Amerikanen echt hun grootste inspiratiebron. En vergeet niet dat Candy Dulfer samen heeft gespeeld met echte pioniers uit de funk.
1: Absoluut. Ik was niet zo heel lang geleden, had het alweer een paar jaar terug. Maar toen was Candy Dulfer samen met Treintje Oosterhuis en Frank McComb, waar ze aan het optreden, in de Barones, geloof ik, in Hilversum. Als ik het even goed uitspreek.
0: De Barones.
1: Ja, of nee, wat is het nou? Nou, het is in ieder geval iets met een adellijke naam. Popzaal in Hilversum. En,
0: dat mag ook wel voor die klanken.
1: Zo is het ook. Maar dat is ook zeker niet onverdienstelijk. Die kwam even het podium op en met 2 liedjes meetetteren. Doet ze wel erg leuk. En Candy is ook echt gewoon heel relaxed. Hè? Ik kom haar bijna jaarlijks tegen op North Sea Jazz. En die is ook altijd wel in voor een praatje. Weet je wel, vooral mensen natuurlijk met een koptelefoon en een microfoon.
0: Hij lijkt me ook echt helemaal haar plek.
1: Ja.
0: En ze heeft natuurlijk ook radio gemaakt, hè? Dat is helaas wegbezuinigd, haar radioprogramma. Ja, dat, zo gaan die dingen nou eenmaal. Maar dat was ook een mooie uitzending. Misschien, zo'n beetje op onze tijd.
1: Ja, misschien is het leuk om een keer een guest appearance te doen bij Harry. Hè, met, hoe heet het programma?
0: Jazz or No. Op de zondagavond van 10 tot 11.
1: Nou, waarvoor dank.
0: Dit optreden in elk geval. Het patronaat omschrijft het als een viering van en een eerbetoon aan de funk. Een unieke ervaring.
1: Nou, mooi.
0: Dinsdag 11 november vanaf 9:30.
1: Dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Dank u.
3: Dampend en stampend op 89.9. En...

Lekker, Civiel en Colleen natuurlijk. Deeper Love uit 1996. Dit is Haarlem 105. 89.9 natuurlijk ook via DHB. Zo direct voor je een hit uit 2001. Welke dat is hoor je straks. Na deze van SL2. Die gingen niet op een gewoon reisje, maar een ragga trip. Die hoor je hier bij Haarlem 105. Hey.

0: Heerlijk, ja. SL2 aan de record trip en daarna nog...
1: Tarantula van Faithless.
0: I could bite like a tarantula.
1: Ja, Maxi Jazz en Sister Bliss en al die andere helden.
0: Jammer dat hij er niet meer is, hè, Maxi?
1: Ja, enorm gemis.
0: Ja, dat was toch wel echt een MC waar je toch een beetje tegenop keek. En ik heb nog een plaat van Faithless. En dat is God is a DJ. Ook op zijn Brits, moet je dat uitspreken. DJ.
1: Ja.
0: Maar daar staat hij ook bijna hiërarchisch op, weet je wel. Je ziet hem daar staan met zijn ogen dicht in een soort van bijna apostolotische houding. Mm. Heel bijzondere man vind ik het. Hij had een goede vibe.
1: Ja. Had. Ja, had, helaas.
0: Inmiddels is die vibe opgegeten door de wormen.
1: Nou ja, inmiddels zweeft die vibe ergens heen en weer zoals dat eigenlijk toen hij nog leefde ook al het geval was. Alleen is het dan nu echt heel hoog in de lucht zweven.
0: Ja, of in de underground van de Londense dance scene. Dit is Haarlem 105. Turn up the boat zodat de klok van 9 uur inbreken kan. Haarlem105.nl/studio. Zodat ik in ieder geval een plaat van Gavin DeGraw. Nou, de overview komt eraan. Naar deze van Milky.

0: kreunende wijf op de zender, Johan. Ja, wat moet dat nou?
1: Waarom? Ja, ik deed dit even om het goed te maken. Want jij had natuurlijk net mijn liefste verteld dat ze alle hoeken van de kamer doorgeslagen zou worden. Dan ben ik niet zo van het geweld, hè?
0: We zitten vorig uur. Voor de mensen die dat gemist hebben, schakelen ze ook eerder in. Het programma begint om 7 uur.
1: Ja, precies. Jij zet mij gelijk neer als een van de huiselijk geweld, meneer.
0: Nou, dat ben jij niet.
1: Nee, alleen verbaal.
0: Ja, dat zeg je zelf.
1: Een soort lauw, ja, op zijn tijd. Hè? Als ik even mijn dag niet heb of zo, dan...
0: Met al is mijn conclusie, ik hoop dat er geen klasgenoten van mij luisteren op dit moment.
1: Ja, precies.
0: Die denken, Max start al die effecten in. Nee, dat doe ik niet.
1: Nee, dat ben ik. De effecten, ja, nou, tenminste, ik niet zelf dan, hè, maar de computer.
0: Oh ja.
1: En dat wordt bestuurd door AI. En daar hebben wij absoluut geen invloed op.
0: Nee.
1: Anyhow, het wordt er ook zo dat ik wel tijd voor dat we nog even die... mega schijf classic gaan draaien.
0: Zeker, maar jij wilde ook nog een plaat draaien van iemand. Ja, ik ben het even. Je hebt het mij toen de microfoons dicht stonden verteld. Je was naar een concert van hem geweest of ga dat nog doen?
1: Ja, ik ben er meerdere geweest, maar ik ga er ook sowieso weer heen. Ja.
0: En waar gaat hij dit keer optreden waar jij bij bent?
1: In Utrecht.
0: Utrecht,
1: toch ook even heen, gezellig.
0: Maar het is absoluut geen Nederlander. Weet je wat wel grappig is? Hij is dus Gavin DeGraw en zijn goede en zijn neef. Mm-hmm. Jason DeGraw, die maakt ook goede muziek.
1: Oh,
0: ja.
1: Nooit van gehoord van die man ook.
0: Luister er eens een keer naar.
1: Ik ga zelfs even snel kijken zometeen naar Jason DeGraw. Maar het is nu wel tijd voor het origineel. En dat is natuurlijk Gavin DeGraw. Hè. Niet helemaal turn up the bass staan, maar het wel een lekkere plaat. Dus ik dacht, weet je wat? We draaien gewoon gratis en voor niks. Not over you op 105. Dream.

0: dat was hem dan, hè? Hey.
1: En ik hoor het orgel eraan spelen.
0: Kees Casio heb ik even gebeld.
1: Oh ja.
0: Ik zeg, joh, kun je niet eens wat inspelen voor me? Dit is het resultaat.
1: Nou, het had weinig gescheeld of je had mij kunnen bellen.
0: Oh, pardon? Ben je tegenwoordig ook orgel praktiserend?
1: Nou, afgelopen zomer was ik aan het radioverslag gaan doen voor een tijdelijk pop-up radiostation in Tilburg, genaamd Kermis FM.
0: Kermis.
1: Ja. En daar was het Orgeldag, Orgelfestival. En precies op die dag was ik radioverslaggever en mocht ik over de kermis flaneren met een microfoontje in mijn hand om daar mensen te interviewen. En ik, menig orgeldraaier stond daar en was, had alle bereidheid hadden ze om over te vertellen over hun orgels, hun veelal Duitse orgels.
0: Word je er niet helemaal krankjorm van als je al die verschillende orgels, is dat niet cacophonie ten top?
1: Ja, het is wel overprikkelend als je het allemaal door elkaar heen hoort en je hebt op je oortjes ook nog een presentator zitten. Dat was dan toevallig onze Niet Thuis Magazine-collega Gilles Post. Die presenteerde het programma. En die zei dan op de achtergrond tegen mij, nou Max, we gaan zo meteen live. We gaan zo meteen op de zender. Dan komen we weer naar je toe. Dus het was wel een flinke overprikkeling.
0: Nou, geloof ik, ja. Voor tijd voor een lekkere uitbeuker, zoals wij dat dan noemen, in jargon. Want ja, ik kijk naar de plaat. Wat tijd bedoel ik, niet de plaat, maar
1: de wijzerplaat.
0: De wijzerplaat, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Het is alweer 9:10. Zo meteen niemand minder dan Wessel van Opstal.
1: Wessel!
0: Die gaat zo direct dampende klanken 2-3 uur lang op deze radio ten gehore brengen met Nachtdieren. Ik zie hier een dingetje, misschien een spoiler alert, maar samen met Axel Boman.
1: Oh, leuk.
0: Dus dat wordt dan wel gezellig.
1: Dus volgens mij wel echt een hele goede DJ.
0: Ja, absoluut. Dus dat en meer natuurlijk na de klok van 9:00. Rest mij niks anders dan Max jou natuurlijk ontzettend te bedanken. En ook namens het hele studiopubliek. Mensen, even een applaus voor Max. Voor deze bijdrage aan dit programma. En,
1: graag gedaan.
0: Ik wens iedereen een prachtig dampend weekend.
1: Ik, jou, jullie ook allemaal. En jou zeker, Johan. Het was me een waar genoegen weer voor vanavond. En binnenkort zijn we er gewoon weer op de radio.
0: Zo is het. Ga je nog wat doen dit weekend?
1: Ik ga naar Hilversum. Ik ga naar de NLPO Inspiratiedag. Daar zijn we bij Haarlem 105 mee aangesloten. En dan gaan er allemaal workshops over radio komen. Over een future-proof radioprogramma bouwen. Over de lokale omroep future-proof. Allemaal razend interessante workshops. In keuzesessies waar ik aan deel ga nemen. Morgen.
0: Klinkt als iets leuks.
1: Nou, en verder school, hè?
0: Ja, precies. Gaat ook allemaal door, hè? Het weekend, je hebt nooit rust, man.
1: Nee.
0: Om niet te doen.
1: Blijf maar aan de bak.
0: Zo
1: en
0: is
1: jij,
0: het.
1: Johan?
0: Nou, ik heb een emmer glijmiddel gekocht en een zak paprika chips.
1: Emmer glijmiddel?
0: En ik ga mezelf dit weekend gewoon terugtrekken.
1: Oké. In jouw, om het zo maar even te zeggen, rukbunker. Of als we het hebben over een emmer glijmiddel.
0: Ik laat dat woord aan jou.
1: Ja, oké.
0: Bye weekend, bye bye. En als allerlaatste Energy 52 en Café Del Mar op de radio.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.
4: Jag gjorde en inspelning nyss, men den funkar inte. Jag tänkte bara göra en sån här... Ja, det är min dator som talar om vad klockan är. Klockan är 4. Kaffe med socker och mjölk och lite linjakvavit. Första cigaretten på 10 dagar. Och... Det är inte så jobbigt. Guld och gott.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
3: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
4: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
5: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
2: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
6: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie? Die associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
2: Volgens

Je luistert naar Haarlem 105. Dit is Nachtdieren tot middernacht. We doen live in de studio in de Koningsdag Pre-Party. Sifu Woe. Tot 10 uur.

GPS signal lost.

0: is bijna misdadigd om lekkere platen af te kappen. Maar we zijn een beetje door de tijd heen. Dit was Civil Woo. Afgelopen uur hier op Haarlem 105. Mag best even voor geapplaudiseerd worden. Hij zit hier nu bij de microfoon. Willem, goedenavond.
1: Ja, super dankjewel dat dit mocht hier.
0: Ja, superleuk dat je er was.
1: Ja.
0: Want jij bent een van de DJ's op Koningsdag.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Met wie ga jij draaien?
1: We gaan met een aantal mensen afsluiten. Dus dat wordt wel te gek, ja.
0: Nou, tof. Kunnen we ook een beetje dit verwachten of iets harder tempo?
1: Nee, ik denk dat dit ongeveer wel tempo is om af te sluiten. We beginnen natuurlijk wat rustiger.
0: Ja.
1: Dus maar dit is wel gaaf. Ja.
0: Ja, tof. Hey, ik zag op internet dat jij getraind bent in Londen, hè, als DJ.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, in 2015 had ik eigenlijk een foutje gehad van mijn broertje.
0: Ja.
1: Voor een DJ-school in Londen, de London Sound Academy. En ik denk dat is leuk, dus dat gaan we doen. En het was een beetje verslavend, dus ik heb eigenlijk alle cursussen gehad. En uiteindelijk in de grote clubs van Londen mogen draaien. Dus dat was super gaaf.
0: Oh, wat vet.
1: Ja. Twee keer naar Ibiza geweest, met Timo ook mee. Dus dat was super gaaf. Ja.
0: Heel vet. En nu ook in Nederland een beetje
1: Nederland
0: draaien?
1: Nog een beetje rust eraan. Ja. En Nederland heeft natuurlijk iedere hoek van de straat kent een DJ. Dus de competitie is
0: dat
1: fierce.
0: Dat is ook mooi, hoor.
1: En, maar ja, goed. En tijd is ook een dingetje. Mm-hmm. Maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus super gaaf. Als het mogelijk er is, dan probeer ik er eentje te pakken.
0: Ja, tof. We gaan jou zien volgende week op Koningsdag. Waar kunnen we je online volgen?
1: Sifowoo.com.
0: Top, dankjewel. En we zien jou volgende week.
1: Helemaal super, dankjewel.
0: En zometeen hier Kai Hoogduin in de studio. Eerst even het NOS-show.
2: Dit is 105. Het is 10 uur. Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is middernacht.

0: hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: 105. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: is 105. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen.